0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

zingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten.
3: Mwah.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. 6:01. Het is de donderdagochtend, de donderdag van 2 juli. We gaan eens even beginnen met de ochtendshow. Marcel in de morgen. Zou leuk zijn om even wat van je te horen, dus be our guest. En drop maar even een berichtje in onze inbox. NPO Luister kun je daarvoor gebruiken. De A27, Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Avelingen. Daar is al wat vertraging, 6:00. En er is een melding vanaf het spoor, want tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Herstelwerkzaamheden die zijn daar bezig. De rijden bussen, dat duurt tot ongeveer 3 uur zaterdagmiddag.

0: en ga met me mee. Nou, ik zou willen zeggen, doe met me mee.
1: Hard of zacht.
0: En speel even mee met hard of zacht. Ik heb weer twee liedjes uitgezocht. En jij mag bepalen wat we zo meteen gaan opzetten. Wordt het een lekker rustig liedje om bij wakker te worden? Of denk je van, nou, kom maar op, ik ben er klaar voor deze dag. Dan heb ik er nog een harde. De zachte van vanochtend is een liedje van Albert West. Dat is mooi, dit is een prachtig liedje.
2: Geen...

0: Boswachters en het bananenlied. Waar hebben we zin in? Wordt dat een rustig liedje? Beetje country van Albert West. Geen dag zonder radio. Of wordt het liedje van de Boswachters? Mooie classic van eind jaren 90, zo'n beetje was het, hè? Het bananenlied. Je mag het doorgeven met het woord hard of zacht.
1: Hé, hey, Kleppie. Ja, een bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tinea Schoonheid. Yo. Kindje met je al toe richting het golfbaantje. Tiger Tanky heeft er zin in. Lekker. Hey, Piraten Donderdag, Marcel.
2: Ja.
1: En ik zat zo te denken van een keuzemomentje voor jou.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Een hele mooie van Dana Winnen met Woordeloos.
2: Ja, prachtig.
1: Of een lekkere klappert van Meewoed.
2: Ja.
1: Ik zeg, probeer er maar eventjes eentje uit te zoeken. Het is hier 15 graadjes boven de snorkel. En we gaan er even een speeddagje van maken. Tot een uurtje of 12:30 en dan met gierende banden terug naar moeders de vrouw. Zeker. Kluppie, geniet van het weer. Titel maar weer afknijpen en droog zwaaien.

0: altijd een lekkere dag dit. Beetje een stapje terug qua weer, maar ze ook wel eens even lekker. Gewoon even weer even back to normal. En de ochtendshow hier tot 10 uur vanuit de bunker van Afrodros. Sterren NL Radio met Tinia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De ene laatste dag Together on the Radio tot september, hè?
1: Zo.
0: Ja. En morgen, jongens, dan hebben wij de bonte ochtend.
1: De bonte ochtend.
0: De bonte ochtend maken we ervan. We gaan 4 uur lang gewoon voor verzoekplaat draaien. Het maakt me echt geen reet uit. Ja. Nee, echt. Daar heb ik gewoon zin in.
1: Ja, groot gelijk.
0: Dat is toch leuk, 4 uur lang verzoekplaten. Wel, af en toe hebben we nog wel wat dingen die moeten even gebeuren. Zoals de battle, een truckers trackie. We moeten natuurlijk de mix hebben van Barry Vest. Komt allemaal morgen nog tussendoor. Maar goed, dat is voor morgen. Van 6 tot 10. Gaan we er eens even lekker voor zitten.
1: Ja,
0: gaan we ook verkleed?
1: Verkleed?
0: Dat doen ze vaak.
1: Volgens mij heb jij een bloedhekel aan verkleden.
0: Ja, dan heb ik inderdaad een... Daar heb ik een. Ja,
1: dus het verbaast me dat jij hier nu mee komt.
0: Nee, omdat vaak op een laatste schooldag doen ze dat ook. Hè? Dan is het verkleed naar school.
1: Ja.
0: Maar dat gaan wij niet doen, hè?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dan houden we dat netjes. Op de radio gaan we ons niet gedragen morgen. Beloof ik. Gewoon eens even lekker ouderwets buiten de lijntjes kleuren.
1: Oh ja, als jij dat zo graag wil, dan doen we dat.
0: Ja, waar ik niks te vrezen, toch?
1: Nee, ja, klopt. Ja, misschien dan in september niet meer terug mogen komen, maar...
0: Ja, er komt een hele goede vervanger. Die zou inderdaad ook letterlijk kunnen vervangen, maar... dat zien we dan
1: weer. Vanaf september zijn wij er gewoon weer met z'n tweeën.
0: Oké.
1: Wij gaan niet stoppen.
0: Gelukkig. Nou, even wat nieuws van deze donderdagochtend. Dit is mooi nieuws, jongens. Want het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren voor de verkiezingen. Vanaf 2029 hoeven kiezers geen groot uitvouwbaar stembiljet meer te gebruiken. Maar kleuren ze 2 vakjes in. 1 voor de partij en 1 voor de kandidaat. Volgens het kabinet maakt dat stemmen makkelijker en het tellen ook sneller. Ook wordt onderzocht of de regels voor stemmen met een volmacht moeten worden aangepast. Ja, dit is toch wel een...
1: Maar echt, weet je wat ik me zo over verbaas? We leven in 2026, toch? Ja.
0: Ja, dat zijn we, ja.
1: Ja, 2026. Dan denk ik... Hoe lang leven we al niet in een soort digitaal tijdperk... in alles modern en nieuwe ontwikkelingen?
0: Ja, maar
1: En dan denk ik... Hoe lang heeft het nu zo wel niet moeten duren... eer dat dit een keer even veranderd wordt?
0: Dat stembiljet kleiner wordt? Of dat het digitaal gaat worden? Kijk, dat digitaal, dat snap ik wel, hoor.
1: Dat gaat bijna niet. Maar ik bedoel meer, je kunt hier al ze 10 jaar geleden ook over kunnen bedenken... en dit plan kunnen bedenken.
0: Nou, het is natuurlijk veel erger geworden nu we heel veel partijen hebben. We hebben zoveel partijen en zoveel mensen op de kieslijst... dat je op een gegeven moment je hebt een krant, daar word je bang van. Dat je in dat hokje staat, dat ineens de paniek toeslaat. En je denkt van, holy crap. En vaak heb je maar... een paar vakjes nodig, inderdaad.
1: Meestal maar de eerste 4, 5, denk ik.
0: Ja, meestal wel.
1: Ja. Kies toch altijd voor de grootste en bekendere partijen, denk ik.
0: Daar kiezen heel veel mensen voor.
1: Ja.
0: Of je moet ook familie hebben die ergens op plek 56 staat op de lijst. Ja, dan heb je die grotere lijst nodig.
1: Ja.
0: Maar goed, dit gaat dus gebeuren. Dat wordt ingevoerd. Dat is mooi. Steeds meer jongeren die gebruiken AI-chatbots. Niet alleen voor school of werk, maar ook voor persoonlijke gesprekken. Uit onderzoek blijkt van 1 Vandaag... dat de helft van de jonge AI-gebruikers... wel eens persoonlijke zaken bespreekt met een chatbot. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen... dan met de mensen die het dichtst bij hen staan. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ja, ik heb dat totaal niet...
1: Oh ja, nee, ik vraag wel veel aan chat, maar over gevoelens en zo, of over...
0: Persoonlijke dingen, persoonlijke kwesties. Dingen,
1: nee, ja. Ik weet wel eens dat een vriendin van mij wel eens iets over wat ze met een jongen moest terugsturen of zo. Dat ze bijvoorbeeld een jongen ontmoet of zo ergens en wist niet zo goed wat ze moest reageren op hem. En toen had ze dat dus in chat gegooid.
0: Oh mijn god.
1: Ja, dat weet ik
0: wat
1: wel.
0: Wat erg. Dan is het toch ook totaal niet meer persoonlijk.
1: Nee, ja, eigenlijk
0: niet. Dit gaat toch helemaal nergens over, dan...
1: Maar ja, ik denk tegenwoordig wel dat veel jeugd gewoon wat ze voelen en zo. Dat ze dat gewoon in chat gooien. Hè. Ja, psycholoog, dat duurt...
0: ChatGPT of wat voor AI-chatbot, maar dat maakt allemaal niet uit. Jongens, trap er niet te veel in, want dat is allemaal nog niet betrouwbaar, hoor. Nee. Ga niet uit van alle informatie die chat teruggeeft.
1: Ja, en je deelt eigenlijk ook gegevens over jezelf natuurlijk naar het internet.
0: Wat ook weer wordt gebruikt. Ja, dat is zeker waar, ja. Dus wees een beetje voorzichtig mee, ja. Vanochtend. vanochtend hebben we wat meer bewolking. En komt er wat regen vanuit het westen. Later klaart het weer op. Temperatuur vandaag uiteindelijk. Prima temperatuurtje hoor. 20 tot 23 graden. Hij is

0: Tom, wij spelen... En laat me nog snel even weten wat je wil. Wordt het zacht of wordt het hard? De zachte van vanochtend, Albert West. En het liedje dat heet...
1: Geen dag zonder radio.
0: Geen dag zonder radio.
1: Zoveel goud vanuit.
0: Ach, prachtig.
1: Al die mooie songs
2: on the radio.
1: Waar ik van hou.
0: Albert West is de zachte van vanochtend. En de harde...
3: En de baas zei ja, ik heb geen...
0: Bananen, bananen. En het bananenlied is ook leuk. Is gezellig. Een liedje met een knipoogje. Laat maar weten waar je zin in hebt. Hard of zacht, stuur het maar in onze app. Dat is dus NPO Luister. Daar kun je het in kwijt. We gaan even naar wat appjes toe. Boterhammen Countdown. Dat is gaande bij onze Wim van Dam. Wimpie.
4: Goedemorgen, Marcel Clubje. 10 jaar later dat je zit er weer en iedereen vergeten bent. Hagen en de Tagen tegen boterhammen, Marcel.
0: 88.
4: Middag hekker 2 met oude kaas natuurlijk. En smeerworst, ik ben niet zo'n veranderaar. Ik wens iedereen een hele fijne donderdag toe. En ik zeg, de show must go on.
0: Zo is het. Wim, dankjewel en smeer hem, hè. Willem, die is erbij, die wil al een truckerstrek aanvragen. Mag jij ook doen, als je nu zit te luisteren en denken van... ja, maar ho eens even, ik heb zin in dit of dat. Alles mag, hè. Truckerstrek moet wel een beetje over vrachtwagens gaan... of chauffeurs, of weet ik het... kan overal over gaan. Laat het weten, stuur het in onze app. Robert is er ook. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Fries. Een Teunis camping influencer. Ja, Teunis. Ik heb het al gezien. Een paar van die mooie weiën. Wat powerbankjes. Ja, Teunis. Klein tipjes mijnerzijds. Je hebt tegenwoordig van die natte handdoekjes. Wegwerp natte handdoekjes.
0: Oh.
5: Ja, dat is fantastisch. Even iets om de smoel heen. Iets... onder de axels en tussen de edele delen. Nou,
0: edele delen?
5: Haha, dan ben je weer zo fris als wat. Ja, doe ermee wat je wilt. Hé, hey, de Vries.
0: Ja.
5: Piratenplaat.
0: Ja.
5: En gelijk truckers trekken, hè. Dat is een plaatje van Birdie. Truckers uit het noorden.
0: Ja.
5: Heb je even het laag aan de volgende keer bij ons. En mooi.
0: Volgens mij, en dan moet ik even kijken, staat die ook in mijn bakkie. Truckers uit het noorden. Nou, dan is dat bij deze ook bepaald. Zijn we daar vanaf, dan hebben we in ieder geval de truckerstrek al klaarstaan. Dan gaan we die straks even de eter in gooien. Dankjewel, Robert. Dan is dat maar afgevinkt.
6: Thanks voor de tip trouwens.
0: Voor de natte doekjes.
6: Ja, alleen ja, gisteren was ik toevallig bij de winkel. En was ik daar dus even kijken daarvoor. Maar die hadden ze dus niet meer. Dus daarom heb ik nu van die vochtige doekjes.
0: Dat is hetzelfde, toch?
6: Ja, nee, maar die moet je nog nat maken met water.
0: Hè?
6: Ik heb gisteren van die doekjes gekocht. Deo-doekjes heette dat. Deo-wipes.
0: Deo-wipes.
6: Ja, ik denk dat het gewoon verfrissende, gewoon lichaamsverfrissende doekjes zijn. Ja,
0: maar die zijn nog niet nattig.
6: Jawel.
0: Oh, die zijn wel nattig.
6: Ja, die zijn al, maar die washandjes die hij zegt, die moet je zelf nog even nat maken. En dan heb je gewoon water alleen. En hier zit een beetje een soort sopje in.
0: Oké. Dus dan zit je met sop onder de oksels.
6: Nee, ja, gewoon een beetje dat kun je gewoon toch weer droog maken met een handdoek.
0: Ja, oké. Maar dan moet je nog een extra handeling doen dus.
6: Ja, dat wel.
0: Ach, wat een gedoe allemaal, hè.
6: Ja, dat is het leven van op een camping.
0: Ja, daarom. Ik ben niet van het kamperen. Ik heb het overwogen, maar ik ga het niet doen.
6: Maar ik ga echt lekker op TikTok de laatste tijd.
0: Ja.
6: Ik ben echt een influencer aan het worden.
0: Nou ja, je hebt de eerste stappen heb je gezet. Ja, my first influencer ben jij. Harold, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier, uit Klasineveen en 16 graden, heerlijk man. Ja, zeker. En ik rijd richting het westen, zeg maar. En boah, mooie maan heb ik voor mij. Hij is net zo duidelijk. Ja, daar kun je van genieten of niet. Ja, oeh, was in me. Er lag een dooddier op mijn weg, maar streep om in. Maar dat is allemaal gelukt. Die jongens maakten er een hele mooie dag van. En tot morgen.
0: Tot morgen. Hij heeft weer een probleem met zijn microfoon, zo te horen. Moet er eventjes de compressor moet erop, Harold. ja, en er wordt heel veel gevraagd of we nog iets voor de Belgen kunnen draaien. Want de Belgen zijn door in het WK. Ook met de hakken over de sloot. En ik heb gisteren voor de wedstrijd Congo-Engeland gezeten. Lekker buiten in het zonnetje. Laptopje had ik even een beetje in het schaduwtje
6: in
0: zo
6: badje?
0: Gezet. Nee, niet in het badje gezeten. Oh. Nee, ik zat lekker buiten in mijn blote bassie. Ja, dat mag gezegd worden. Ik heb even flink gesmeerd nog.
6: Ik weet niet wat ik hoor. Jij hebt buiten gechilled gisteren.
0: Ik heb lekker buiten gechilled. En lekker die wedstrijd even gekeken na het eten. Het was een prima wedstrijd. Ik dacht, die Engelsen worden eruit getikt. Maar toch 2 keer Harry Kane. Super wedstrijd. Dat mag ook gezegd worden. Goed, dan gaan wij... wat gaat het worden? Hard of zacht? Volgens mij alleen maar hard.
6: Ik zie weinig zacht.
0: Weinig zacht. Jammer, jongens, want dat is wel een mooi liedje, hoor, van Albert West. Ga ik nog wel eens doen in het Piraatuur. Dan is het dus geworden hard.

0: Pieter. Piet heet hij eigenlijk, hè? Heet helemaal geen Mike. Dat is het mooie aan dit hele
1: verhaal. Heb ik me tijd geleden enorm over verbaasd.
0: Ja, zo zie je maar weer. En zo zijn er veel meer, hè, die gewoon artiesten, letterlijk artiestennamen hebben.
1: Ja.
0: Maar bij de radio had je dat vroeger ook. Disjockeys die gewoon een andere fake naam hebben.
1: Wist ik ook dat kort.
0: Wist jij ook niet, hè?
1: Nee, ja, je hebt bijvoorbeeld
0: noem eens wat.
1: Jeroen van Inkel, die heet ook anders, toch?
0: Ja. En Rob Stenders, dat soort namen, mannen. Ja, die hebben allemaal gewoon andere namen. Hebben.
2: Vroege Vogel.
0: Maar jij bent gewoon Tinia van Wijk, hè? Als
1: ik ben gewoon
0: Tinus.
1: Tinus is mijn radionaam.
0: En dat is jouw dat is je artiestennaam.
1: Dat is mijn artiestennaam, Tinus.
0: We doen zo meteen over namen gesproken. Doen wij de Vroege Vogel. En daar heb je maar één ding voor nodig om jezelf op te geven. En dat is een appje met...
1: Je voornaam.
0: Nou ja, zeg. Dus gewoon je voornaam. Dus niet
1: je artiestennaam.
0: Nee, niet je artiestennaam. Niet je fake naam. Maar gewoon
1: niet
0: echt...
1: je nickname.
0: Nee, ook niet. De geboortenaam hoeft ook niet. Gewoon je roepnaam. Je roepnaam. Eventjes je voornaam in de app sturen. Dan mag en kan zo vaak als mogelijk, lieve Leute. Want zometeen dan over een, laten we zeggen, een minuutje of 20 halen we even iemand in de uitzending. Hij of zij, dat zetten we even in het zonnetje. Krijgt even het leuks opgestuurd. En je mag ook nog een leuk liedje aanvragen. Nou. Wat wil een mens nog meer? Gewoon even je voornaam sturen, dus nogmaals. In de app NPO Luister.
3: Hij voorspelt.

0: eens naar Jan de Weerman.
1: Jan de Weerman.
0: Is ook een artiestennaam, hè?
1: Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman?
0: Jan heet gewoon Jelle, wist je dat wel?
1: Schijnt de zon misschien vandaag?
0: Ja.
2: Het is Jelle?
0: Het gewoon Jelle. Nee, geen geit. Het gewoon Jan.
2: Maar dat dacht ik al wel.
0: De Weerman is zijn artiestennaam. Ja. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel zon, maar in het noorden en westen komt later bewolking voor. En daar kunnen buien ontstaan. Later in de middag toch weer opklaringen. Temperaturen 20 tot 24 graden. En de wind vrij krachtig. En hier onze spreuk.
0: Ja, Jan.
3: Komen de vissen naar boven, dan is er mooi weer te beloven.
0: Ja, bijvoorbeeld, of ze zijn aan de haak geslagen natuurlijk. We gaan naar het nieuws, het is 6:30 geweest.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. De meldingen van de ANWB. 70 kilometer totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmaren. Half uurtje extra rijden. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook dicht. Kapotte auto op de A20. Hoek van Holland naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Minuutje of 8 en de A27 Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Avelingen 18 minuten door wegwerkzaamheden. Meld je nog maar even in de inbox bij Tinia. Het digitale loket is geopend.
5: Ja.
0: Je doet je even melden met
5: je voornaam.
0: Je voornaam even sturen. Dus doe het maar even hier naartoe gooien in de NPO Luister-app.
6: Een dag zonder zorgen,
0: ja,
6: is Marcel in de morgen.
0: Zo is het, boys.
7: NPO Sterren NL.
8: De nummer 1 van de zomer.
0: Ik ben een multimiljonair. De bankzitters.

0: Wanneer zou de dag beter zijn? Dat denk ik. Zal ik hem even heel mooi doen? Ik denk dat de dag beter is op zijn allerbest als er vrede op aarde is. Dat denk ik. Denk je niet, wanneer zou de dag, dat alles beter is? Ja, dat is toch, als de world peace is.
1: Ja, en niemand muziek is.
0: Dat is ook waar.
2: Vroege vogel.
0: Ja, ja.
1: Zo zeggen iedereen gezond is.
0: Ja. Ja, ik denk dat
1: dat... gaat nooit gebeuren.
0: Nou ja, nooit. Zeg nooit, maar ja... We hadden het net over AI in de kop van het programma. Aan het begin van het programma noemen we dat dan. Maar ja, AI kan ons daar wel weer in helpen, weet je wel.
1: Dat
0: is wel. Dus, nou goed, laten we hopen. Hoop moet je altijd houden. Het is bijna 7:15. We doen zometeen de vroege vogel. Je mag je aanmelden bij 10 jaar. Kan nog, hoe lang zet jij het luik nog open van het loket?
1: Nog een paar minuutjes.
0: Concreet. Hoeveel minuten?
1: Ja, ik kan niet rekenen, joh. Weet ik veel. Wat is het?
0: Eén
1: plaatje. Trekkerstrek, hoe lang duurt die? Drie minuten.
0: Gaan we uit van 3 minuten. 2 keer 3 minuten heb je 6 minuten. We doen nog een kletsje. 6, 7, 8 minuten.
1: Oké.
0: 8 minuten.
1: 8 minuten.
0: Nog 8 minuten, dames en heren, is het loket open. Dus meld je maar even bij 10 jaar. Is dit voor je klaar?
1: Ja, sorry, ik kan echt niet rekenen.
0: Dat maakt toch ook niet uit? Het is
1: ik
0: maar goed
1: ken de tafels
0: dat...
1: niet deden uit mijn hoofd.
0: De tafels niet?
1: Nee, nooit kunnen. Ja, sorry, ik heb echt de grootste dyscalculie die een kind maar kan hebben.
0: Oh, echt?
1: Mens, bedoel ik.
0: Dyscalculie noem je dat, ja.
1: Ja.
0: Dat maakt toch niet uit?
1: Nee.
0: Je hebt het nu ook, ik zag het in WhatsApp, heb je het ook. Als je nu, moet je maar eens proberen... ik zal jou een app. Stuur mij maar eens een appie. Doe maar 1 plus 2. En dan is teken erachter.
1: Dat meen jij niet. Ja, 1 plus 2.
0: 1 plus 2 is.
1: 1 plus 2 is. Wacht. Oh, waar is de is dan? Oh, hier is. Ja, dan ga je gewoon te grond. Wat ga je nou doen dan?
0: Wat gebeurt er dan? Oh, dat gebeurt bij jou niet. Oh, wat grappig. Ik had wel. Ik zie hem bij jou binnenkomen. Ik zal even kijken of het bij mij. Want ik stuurde deze week. Nou, een van mijn vrienden, volgens mij. 1 plus 1 is 3. 1 plus 2. En dan doe ik het is-teken erachter. Kijk, dan krijg ik automatisch. Kom bij mij. Kijk, hier.
1: Oh, je hebt een soort AI-functie aanstaan.
0: Weet
1: of zo.
0: Ik veel wat ik aan heb staan. Maar staat bij mij gelijk het antwoord. Staat er.
1: Oh, wat grappig. Ja. Oh, dat zou ik ook moeten hebben.
0: Nou, dan zoek ik het even uit. Misschien moet je dat toetsenbord hebben wat ik heb.
1: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Ja, ik heb zo'n speciaal toetsenbord. Even kijken, wat hebben we?
1: Ik wil er trouwens even wat vertellen.
0: Ah, je wilt even
1: ik ga vanavond wat leuks doen.
0: Wat ga je vanavond doen dan?
1: Nou, ik heb vanavond een hoogtepunt in het zijn van tante zijn, bedoel ik eigenlijk meer.
0: Tante zijn?
1: Ja, ik ga vanavond voor het eerst...
0: Ja, oppassen.
1: Want dat doe ik al wel eens vaker. Maar ja, mijn neefje en nicht die zijn nu allebei een beetje op een leeftijd... dat ze een beetje gewoon normaal kunnen eten, zoals een mens ook doet.
0: Ja.
1: Dus ik ga vanavond voor het eerst naar restaurant De Gouden Bogen.
0: Met de kids. Ah, geweldig.
1: Ja, en hier zit ik echt al sinds dag 1 dat ik tante ben, zit ik hier echt al
0: happy
1: te wachten.
0: Happy meal.
1: Op de Happy Meals.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ja, echt, ik heb hier zo zin in. Kijk, en ik wilde het eigenlijk al vanaf dag 1 doen dat ik tante was. Maar ja, dan is het een baby en die kan natuurlijk...
0: Maar wordt het dan een drijfje of...
1: Nee, gewoon in het restaurant.
0: Oh, je
1: natuurlijk.
0: Gaat echt er zitten?
1: Ja.
0: Met bezorging en dat ze aan tafel komen.
1: Dus ja, ik ben helemaal... ik sta helemaal te stuiteren nu al. Ik heb er zo zin in.
0: Dat snap ik.
1: En dit is gewoon, hier wil je tante.
0: Maar wie heeft het meeste zin in?
1: Ik denk tante.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Nee, ik denk de kids ook. Maar ja, ik zit hier al zo lang op te wachten. Want dit is gewoon het leukste zijn van tante zijn.
0: Alvast fantastisch.
1: Ja.
0: Nou, wordt ook gevraagd door Robert en Nout. Heeft Marcel de weeknummers aanstaan?
1: Oh ja, dat moet ik nog even doen.
0: Nou, gaan we zeker niet doen. Hou eens op met die weeknummers. We gaan vanavond appies. Bertus, goedemorgen.
3: Marcel, 10 jaar. De ene laatste voordat jullie gescheiden worden.
0: Ja.
3: Nou, maar ja, niet treuren. Gewoon doorgaan. Ook Marcel, ook 10 jaar. Jullie hebben recht op vakantie. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maak er een leuke uitzending van. En oh, cheerio. Ciao, ciao.
0: Dankjewel. Ik deed net een slok water. Ik wist niet dat appje al klaar was. Dankjewel, Bertus. Ja, en dat is niet het einde van de wereld. Ik bedoel, de show gaat gewoon door. Hè? Volgende week zit 10 jaar hier gewoon nog met Rick van Veldhuizen.
1: Ja.
0: En die week erop dan zit ik er met Wouter. Dus dan weet je het even.
1: Ja.
0: Dan hebben we hier Teun. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen 10 jaar. We gaan weer naar de boot toe. Heerlijk en Maurik. En ja, kunnen jullie misschien lekker op de trekker afspelen? Dat is echt een topnummertje.
0: Ja.
4: Ik zeg adieu.
0: Adieu. En maak er een mooie dag van, Teun. Succes op de bouw, strijder. Dat doe je goed. Ik zie dat er heel veel strijders alweer bij zijn vanochtend.

Allemaal voor de vele appies. En meld je nog even last minute aan bij onze tieners. Voor de vroege vogel van deze donderdag 2 juli. Het is tijd voor de truckerstrek. Die werd er net al even aangevraagd. Of we alsjeblieft het liedje van Birdie kunnen doen met truck.

0: Martínez. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Roy uit Os. En Roy is vrachtwagenchauffeur.
0: Hey Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker on the highway of ergens op een N-weg?
2: Nee, onderweg, ja. Nou, op de snelweg.
0: Op de snelweg. Nee. Waar ga je naartoe?
2: Purmerend.
0: Purmerend. Ja, daar staat het ook nog wel eens vast op de A7.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat wil altijd wel een beetje haperen. Maar jij rijdt op de A2, zei je?
2: Ja, klopt. A2. Laatste stukje.
0: Ja, recht richting Amsterdam en dan richting naar boven, zeg maar, naar Purmerend. En wat moet er gebeuren? Laden, lossen?
2: Nee, wij rijden bedrijfskleding. Dus we hebben diverse klantjes, vaste routes.
0: Oh, ja. Oh, leuk. Bedrijfskleding. Maar als in voor de wasserij of...
2: Klopt, ja.
0: Ah, dat snap ik. Of we hadden dat vroeger ook. Ik heb voor een bedrijf gewerkt. We moesten altijd overal moesten we aan.
1: Ja.
0: En, maar die werden altijd smerig. Want we moesten onder kruipruimtes, onder woningen. Dus, maar dat werd ook altijd keurig gewassen.
1: Oh, nou, ideaal. Dus ja, hoef je dat thuis zelf niet te doen?
0: Nee, zeker niet. Nee, dat wordt door een professionele wasserij
1: gedaan. Oh, super.
0: Maar ben jij dan, hoor jij bij de wasserij of ben jij gewoon de distributie?
2: Nee, ik rijd voor een wasserij inderdaad, ja.
0: Je rijdt voor een wasserij, maar wel als je bent in dienst van die wasserij.
2: Klopt, ja.
0: Oh, wat leuk, man. Hey. Nou, super, Roy. En je bent er al vroeg bij. Hoe vroeg was je?
2: Begin om 5 uur elke dag.
0: 5 uur, kijk. Dan ben jij vanochtend onze vroege vogel, beste Roy. En dat betekent dat we even wat leuks opsturen naar jou. En je mag nog een leuk liedje aanvragen. En je komt met een nieuw liedje. En dat is niet zomaar wat. Dit is een mooie samenwerking van de Amsterdamse zomer. Welk liedje is het?
2: Russo en Mart Hoogkamer met Pak Mij.
0: Gaan we regelen. Ik wens je een mooie dag vandaag.
2: Dankjewel.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou, zie je

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
2: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
5: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
2: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Short.
6: Bedankt. Kijken we nog even naar de verkeersinformatie van dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht. Daar meldt de ANWB voor Waardenburg een minuutje of 23. De A16 Breda-Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum heb je 8 minuten. Kapotte vrachtwagen, rechterrijstrook is dicht. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. Wegwerkzaamheden. Daar heb je een minuutje of 26. De A28 Zwolle naar Utrecht. Tussen Strand Nulde en Leusden. Door een ongeluk 11 kilometer 20 minuten. Ongeluk met de vrachtwagen. De rechterrijstrook is gesloten.
1: Marcel de Vries.
6: Zet hem op, toi toi. En succes deze donderdagochtend. We helpen je op weg in ieder geval met de leuke muziek.

0: Donderdag. De donderdag is altijd een leuke. En dan hebben we namelijk, tussen haakjes, noemen we dit altijd Piratendonderdag. Welke piratenplaat zou je zin in hebben, Tinus? Waar zou je nou zin in hebben? Gewoon even een lekker uptempo dingetje dat je denkt, nou, dat is, die kunnen we dan prima even inpingelen. Of zeg je van, doe je best, schuif er maar wat in.
1: Ik kan even niks bedenken.
0: Je kan even niks bedenken.
1: Ik vind zoveel wel gezellig.
0: Ja, Marietje doe ik even.
1: Oh ja, Marietje van de Gardena's.
0: Van de Gardena's.
1: Ja, dat is ook wel het enige wat ik leuk vind van de Gardena's. Maar,
0: Marietje kwam uit Wapserveen.
1: Ja, die vind ik nog wel grappig.
0: Ja, dat is een prachtig dingetje. Kunnen we wel even doen. Wat nieuws van vandaag. Het kabinet onderzoekt of een tussentijdse rijtoets verplicht moet worden voor iedereen die zijn rijbewijs wil halen. Het doel is dat de kandidaten beter voorbereid aan hun praktijkexamen beginnen. De rijschoolbranche waarschuwt wel dat rijlessen hierdoor duurder worden of kunnen worden als er geen duidelijke prijsafspraken komen. Ondernemers die kunnen straks hun telefoon laten opnemen door een AI-stem. KPN die komt later dit jaar met een dienst waarmee AI-afspraken kan maken en vragen kan beantwoorden van mensen die bellen met de lijn. Volgens KPN bespaart dat ondernemers tijd en zorgt het juist voor meer persoonlijk contact. Omdat ze minder vaak hun werk hoeven te onderbreken. Ja. Ja, dat gebeurt al volgens mij al heel veel. AI. Sowieso. Meer dan je door hebt.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk wel heel slim. Maar er gaan zoveel banen gaan verloren, jongens. Dat is, dat gaat gebeuren.
1: Ja, de secretaresses zijn dadelijk ook niet meer nodig.
0: Dat gaat ook hetzelfde. Ja. Wij hebben hier ook mensen zitten. Die zitten dan hier de telefoon aan de receptie aan te nemen. Of die doen de poort open als ze gasten zijn. Dat gaat zo meteen allemaal geautomatiseerd worden.
1: Ja.
0: Let maar op. Ook dat gaat gebeuren.
1: Ja, toch is dat ook wel weer een stukje service, hoor, wat je moet hebben als een bedrijf. Het is toch wel fijn als je binnenkomt bij een bedrijf en er zit gewoon iemand die even, voornamelijk, hè, dat gebeurt nog wel, vind ik nog wel eens te weinig, dat er vriendelijke mensen achter de receptie zitten.
0: Ja.
1: En die bedoel ik niet hier, hoor. Nee, maar ik heb dat bijvoorbeeld ook wel eens bij de tandarts. Er zit daar een receptioniste die bloedchagrijnig is. Dan denk ik, nou, hier word ik ook niet vrolijk van.
0: Nee, dat is waar. Dat gebeurt ook wel.
1: Maar ik vind
0: dat is geen visitekaartje.
1: Nee, als bedrijf moet echt de secretaresse het visitekaartje zijn.
0: Want
1: ook kijkt, ontvangt iemand mij gezellig? Ja. Die zegt even hoe en wat.
0: Ja, absoluut.
1: En ik denk, en die hoeft dan misschien niet eens meer op het knopje te drukken om de poort open te doen. Dat zal dan wel allemaal gauw houden. Maar toch heb je dat wel nodig als bedrijf, denk ik.
0: Eens, Tinus. Je hebt de lans gebroken voor de secretaresses en voor de mensen die aan de balie zitten.
1: Nee, maar ja, ik denk dat wel gewoon.
0: Nee, zeker. Je hebt gelijk. Sony gaat stoppen vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op schijfjes. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal te koop. Daardoor verdwijnt de tweedehandsmarkt grotendeels en kunnen gamers hun spellen niet meer doorverkopen. Vooral verzamelaars en gamewinkels die maken zich zorgen over deze verandering. Nou ja, die maken zich zorgen voor hun eigen handel natuurlijk. Dat snap ik wel.
1: Maar
0: voor de verzamelaars denk ik dat gewoon
1: dat nog meer waard wordt, denk ik.
0: Dat wordt meer waard, tuurlijk.
1: Ja. Want je kunt dat denk ik nog wel blijven spelen op de machines. De games, de dingen, hoe noem je dat?
0: Console.
1: De consoles.
0: Nee, consoles.
1: Consoles die het nog wel doen.
0: Consultants bij de dokter. Consulten,
1: ja. Ik ben echt geen gamer. Nee, ik heb er geen verstand van.
0: Console. Ja.
1: Maar ik hoor hier wel een vraagje in eigenlijk.
0: Ik start hem in Tinia.
1: Ja, Tinia.
2: Wat is je vraag vandaag?
0: Ik ben benieuwd.
2: Kom nou maar op met je vraag.
0: Nou, wat is het?
1: Wel leuk trouwens dat je deze nu onder een snelknop hebt gedaan, de vraag van Tinia.
0: Ja, ik heb hem heel snel
1: heel goed van je.
0: Ja.
1: Maar de vraag van vandaag is, naar aanleiding van dit nieuwsbericht natuurlijk, game jij en wat voor spel speel je bijvoorbeeld?
0: Oh, leuk.
1: Of zijn er meerdere spellen die je speelt, maar voornamelijk gewoon game jij en wat game je?
0: Ja, ik speel Fortnite.
1: Ja, dat ja.
0: Fortnite ben ik, zeker. Ik knal ze allemaal naar Valhalla. Maar nee, ik speel Fortnite met mijn zoon alleen, hoor. Ik doe heel stiekem ook nog wel eens als ik denk, ik heb 5 minuutjes over en ik heb er wel even zin in of zo.
1: Oh, ja?
0: Het is, maar weet je wat het ook is? Je bent even uit de realiteit.
1: Ja.
0: Dat is af en toe wel eens lekker. Dat je eventjes gewoon in een andere wereld kruipt. Dat je gewoon eventjes gewoon het kind in je los kan laten gaan. En daarna kruipen die weer uit en dan is het gewoon weer business as usual. Dan sta je de vaatwasser weer uit te ruimen. Nee, maar dat is gewoon. Maar dat is toch lekker. En ik speel dat op de PC overigens.
1: Oh, ja.
0: Ja, ik ben niet handig met gameconsoles.
1: Ja, ik game niet echt. Ja, ik heb het vroeger wel eens gedaan op PlayStation. Inderdaad, GTA heb ik wel eens gespeeld.
0: Oh ja, GTA, ja. Oh, oh. Ik doe eens, kart doe ik ook nog wel. Mario Kart doe ik
1: nog. Oh, leuk.
0: Ja, vind ik ook leuk.
1: Ja, de Wii had ik dan vroeger, maar nu heb ik echt niks meer eigenlijk.
0: Wat deed je dan? Bowlen?
1: Ja, tennissen? Onder andere tennissen. Ja. De Wii Sports, zeg maar ook Mario Kart inderdaad. Ja. En Just Dance natuurlijk, hè, legendair. Dat was echt voor de meisjes Dance. Natuurlijk.
0: Dat was een meisjesding, ja.
1: Ja, ja. Lekker dansen voor de televisie. Ja.
0: Nou, daar wordt
1: oh, Marijke zit ook een goeie. Ja, dat heb ik vroeger
0: Sims.
1: Ook. De Sims. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dat was wel legendarisch vroeger, ja, de Sims.
0: En mijn broer die speelde dan vroeger, toen we nog thuis woonden, Rail... Hoe heette dat ook? Tycoon.
1: Oh, Rollercoaster Tycoon.
0: Nee, dat was Rollercoaster. Je had ook trein...
1: Train Raccoon of zo.
0: Nee, Railroad Tycoon of zo was het. Oh. Dacht ik.
1: Maar Rollercoaster Tycoon, dat
0: was
1: nog op de PC gespeeld.
0: Heel populair. Nou, laat even weten. Dus de vraag is...
1: Ja, game jij en wat voor spel speel je?
0: Oké, game je en wat voor spel speel je? Ook als je niet game, mag je het ook laten weten, hè?
1: Ja, ook zeker. Ja.
0: Stuur gewoon even nee in. Ik sta...

0: en zijn zwoele zomernachten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Het is 8:10. Ja. Even twijfel had ik.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: All right, it's time to rumble. We gaan eens even lekker battelen. We hebben vandaag, nou vind ik zelf, hele goede liedjes die tegen elkaar staan. En ja, twee rammers. En wat mij betreft mogen de beste maar winnen.
2: Ja, dat is aan jullie. En ik ga voor ook een echte rammer inderdaad. Ja. Echt een banger. En dat is een badkamerkraan van Pascal Redeker.
0: Zeker een hit, ja.

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Wil je onze lieve luisteraars nog een woordje meegeven? Of zeg je succes?
2: Nou, dat doe ik straks even, want ik moet heel nodig plassen. Dus wil je even opschieten?
1: Nou, doe maar. Ga maar.
2: Maar stem gewoon lekker op Pascal Redek, jongens. Ja. Gezellig liedje. Blijf je nog langer onder de douche
1: staan. Ga maar lopen.
2: Oké, doei.
1: Gaat zo, hoor. Ze in de... Ja?
2: Doei.
1: Jo. Ja, weg is ze. Door de deur en weg. Is dat mogelijk? Dit gaat allemaal live in uitzending, jongens. Het is bizar. Maar je kan stemmen. Je stemmen, dat is, die kan nu mooi vinden in de app. En ik bedoel, ja, Pascal Redeker, die draaien straks wel weer. Dus als jullie gewoon lekker stemmen op Mooi Wark, zou fantastisch zijn, jongen. Ik kan dat nu gewoon openlijk zeggen. Dan draaien we in de blote kont of misschien wel de badkamerkraan over een half uurtje. Nou, doe je best. Zometeen muziek van Raymond Hermans. En dit is de jeugd van tegenwoordig. Sterren.

0: En dan heeft team Marcel...
1: We zingen, we springen,
0: mooi wark.
1: In het drama, in de blote kont.
0: In de blote kont.
2: Marcel in de morgen. The battle.
0: En nu is het aan jou. Jij mag stemmen. En dat doe je heel eenvoudig. NPO Luister, zo heet de app. Je moet even wel het goede kanaal uitkiezen. Want we zitten daar met alle publieke radiozenders. Dus zoek even het kanaal van Sterren. Dat is het donkerblauwe kanaal. Zet hem even vast met de punaise, zeg ik maar eventjes. Anders hoor ik het van Tinia weer. Punaise.
3: Ik zeg niks.
0: Met de punaise, dan sta je namelijk altijd op ons kanaal. En druk dan even op bericht. En dan ziet eigenlijk vanzelf een polletje met daarin de twee liedjes. Badkamerkraan en mooi wark in de blote kont.
4: Sterren en
0: neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en gaat het af en toe een beetje regenen. Vanmiddag klaart het op, vervolgens dan wordt het weer droog en krijgen we bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind prima weer. Wel wat koelere lucht. Het wordt 20 tot 23 graden voordat het gaat regenen. Daarna koelt het dus wat af. Maar morgen dan valt er eerst nog een klein buitje in het noordoosten. Dan wisselen daarna zon en wolken elkaar af en dan wordt het morgen alweer 20 tot 24 graden. Lekker. 7:30 precies.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
6: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
7: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
5: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Drukker dan gebruikelijk. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hindham en Waardenburg 25 minuten extra. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep 38 minuten. En een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam Centrum. Dan de A20 Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. Kapotte auto, kwartier. En de A27 Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, moet ik even goed zeggen, wegwerkzaamheden 17 minuten. En de laatste is een ongeluk met de vrachtwagen op de A28, Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Leuze, daar staat 9 kilometer, kwartiertje extra. Rechterrijstrook is dicht en je kan het beste via Utrecht. Als je naar Utrecht wil, via Hilversum. Dus dan moet je even de andere kant om over de A1 en de A27. Dat zijn ze voor dit moment. Zometeen komen we nog even terug op de battle. En natuurlijk op de vraag van Tinia. Want daar is behoorlijk reactie op gekomen.
3: Ja.
0: En de vraag die staat nog steeds. We komen er zo op terug.
3: Ja, de vraag van vandaag is: game jij en wat voor spel speel je dan?
0: Game. En telt dan ook. Ja, spel. En telt dan ook de mevrouw van gisteren. Die deed dat spel op de telefoon. Hoe heet dat ook?
3: Oh,
0: alweer?
3: Candy Crush.
0: Candy Crush. Telt dat ook?
3: Ja, dat
0: is dat ook een game?
3: Ja, vind ik wel.
0: Dat is ook een game. Oké, alle games verzamelen.
3: En ook.
0: Oh. Wacht. Ja,
3: ja, sorry, ik zei ook als je niet gamet, dat wil ik ook graag weten.
0: Ook als je niet gamet.
3: Ja.
2: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Yes, met de dames van Maywood en Late at Night.

0: bij mij, Wesley Klein op Sterren NL. 8:08. Goedemorgen deze donderdagochtend. Wij spelen de battle met twee liedjes die best aan elkaar gewaagd zijn. Want het zit redelijk dicht bij elkaar, Tinia. Er is nog hoop. Er gloort nog licht aan het einde van de horizon.
1: Ja, voor allebei. Voor en ik ga in ieder geval vandaag voor Badkamerkraan van Pascal Redekker.

0: Ja, wat game jij en wat voor spel speel je? Want het was vanochtend het nieuws. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van een nieuwe PlayStation games op schijfjes.
1: Ja.
0: Dus nieuwe spellen worden er vanaf dan alleen nog maar digitaal te koop.
1: Digitale games.
0: Dus vandaar nogmaals de vraag. Ja, game jij en wat voor spel speel je allemaal? En ja. Er is ontzettend veel reactie binnengekomen.
1: Nou, onwijs, ja. Dat verbaast mij. Dat er zoveel mensen gamen, hè?
0: Ja, Sven stuurt, ik speel op de PlayStation vaak Rocket League. Gaat niet altijd goed volgens plan. Controllers sla ik dan dus wel eens kapot.
1: Dat is volgens mij voetballen met auto's.
0: Oh, dat geen idee.
1: Ja, Marijke
0: zegt The Sims. Daan zegt Formule 1 en FIFA.
1: Oh, leuk.
0: Bob zegt GT7 en Assetto Corsa Sim. Oh, wat een moeilijke naam ook allemaal. Daarvoor zegt EA FC en GTA 5. Ja. En vanaf 19 november GTA 6.
1: Ja,
0: Kanner stuurt, ik speel RuneScape.
1: Wie?
0: Kanner.
1: Hoe heet dat?
0: RuneScape.
1: RuneScape. Nooit verhoord.
0: Andrea zegt Call of Duty Wreckfest, for Speed Mario Kart. En dat speel ik soms.
1: Leuk.
0: Pieter zegt, goedemorgen, ik game zeker. Ik speel Call of Duty en Farming Simulator en Formule 1 FIFA.
1: Je komt ook vaak binnen, hè? Farming Simulator.
0: Ja, omgekeerd. Ik weet dat een ex van een vriendin van mij ook altijd Farming Simulator speelde. Dat is echt...
1: Mooi toch?
0: Ja, het ziet er wel altijd heel cool uit, vind ik.
1: Maar dan speel je dus alsof je een boer bent.
0: Dan zie je dus echt alsof dat je in een grote cabine zit. En dan ben je bijvoorbeeld het mais aan het hakselen.
1: Ach, fantastisch.
0: Ja, het ziet er wel heel cool uit. Evert Germans zegt, nou, ik heb nog nooit gegamed. Kees zegt, ja, zeker game ik. Hoofdzakelijk speel ik Rainbow Six Siege en Ghost of Tabor. Ik hoe je het uitspreekt.
1: Ja.
0: Rodi zegt, zeker game ik veel FIFA en GTA. Ruud zegt, goedemorgen Marstinia. Ik speel Fortnite en Farming Simulator en FIFA op de PlayStation 5.
1: Wat een spel allemaal ook. Maar vooral één persoon ook. Ja. Ik ben al blij dat ik eentje een beetje onderhanden heb.
0: Marcel Vlaar zegt, toen ik gamede speelde ik Euro Truck Simulator 2. Nu ben ik real life trucker.
1: Oh, dat is ook mooi.
0: En Bertus van der Slik die stuurt nog een audio-appje. Ik weet niet of je die bij de hand hebt.
1: Wie?
0: Bertus van der Slik.
1: Even kijken, Bertus van Slik, wat een appjes zijn er binnengekomen. Oh hier, Bertus, goedemorgen.
2: Ah, wat denk je van Bandicoot? Dat is leuk, joh. Bandicoot Crash op de PlayStation 5.
1: Ken ik ook niet.
0: Jack Pellet zegt Euro Truck Simulator en GTA op de PC. Shop zegt, ik speel Formule 1 op de PlayStation 5 en in mijn playseat. Oh, die heeft zo'n cool... zitje met zo'n... dat is ook wel vet, ja.
1: Ja, als je er ruimte voor hebt, is het mooi, ja.
0: Justin zegt, ja, zeker op de PlayStation 5 en speel nu Sadels. Een zeer slechte ontwikkeling wel, hoor. Vanaf 2028 hebben ze een monopoliepositie. Groetjes uit Ammerzoden.
1: Oké.
0: Even kijken, Wilco de trucker zegt... zeker PlayStation 4, Call of Duty, FIFA en GTA. Edwin zegt, ja, we gamen wel eens en dan doen we Farming Simulator.
1: Oh ja.
0: Marcel zegt, yes, wel gamen, Command en... Ja, ik kan het niet eens uitspreken. Op de PC in ieder geval.
1: Command & Conquer is dat.
0: Command & Conquer, wat is
1: Conquer.
0: Dat?
1: Ja, zo heet dat spel. Command & Conquer.
0: Dat klinkt heel, heel gek.
1: Ja.
0: Danny zegt, ik speel op de PlayStation Farming Simulator ook. Ja. Echt heel veel Farming Simulator. En Ricardo zegt, PlayStation Tour de France.
1: Ik ook niet. Dan ben je aan het fietsen waarschijnlijk.
0: Dat moet zeker.
1: Maar dit zijn heel veel, ja. We kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Maar dit is gebed zonder einde volgens mij, of niet?
0: Dit is echt, wat voornamelijk echt ontzettend veel zie is Farming Simulator.
1: Maar wat mij dan weer opvalt, ik speel dus een spel wat niemand speelt. Want ik hoor nergens Fortnite.
0: Nee, ja, ook veel Call of Duty. Dat zegt Jeremy ook. Ik en mijn vriendin die spelen dus samen Call of Duty. Dat zie ik dus ook heel veel voorbij komen. Nee, dat heel veel stelletjes samen spelletjes doen.
1: Stelletjes?
0: Ja, want dat stuurt Jeremy dus. Van dat hij dat dus samen met zijn vriendin doet. Namelijk echt ontzettend veel Zee is Farming Simulator.
1: Maar wat mij dan weer opvalt, ik speel dus een spel wat niemand speelt. Want ik hoor nergens Fortnite.
0: Nee, ja, ook veel Call of Duty. Dat zegt Jeremy ook. Ik en mijn vriendin die spelen dus samen Call of Duty. Dat zie ik dus ook heel veel voorbij komen. Nee, dat heel veel stelletjes samen spelletjes doen.
1: Stelletjes?
0: Ja, want dat stuurt Jeremy dus. Van dat hij dat dus samen met zijn vriendin doet.
1: Je hebt ook heel veel mensen die dit doen, inderdaad.
0: Erik Wietzke zegt...

0: mijn vriend en ik hebben hetzelfde, maar ja, die heeft weer een andere hobby, ja.
1: Die vindt ook gamen voor
0: nerds?
1: Nee,
0: gelukkig niet, nee.
1: Nee, oké. Okay. Maar waarom gelukkig niet? Hoezo? Maar als hij...
0: Nou ja, ik hoor wel eens van mijn vriendinnen, die hebben altijd... Och ja, hij zit weer te play, hij zit weer FIFA te doen.
1: Oh ja, maar dan kijk dan...
0: Ik heb twee vriendinnen waarbij allebei hun vriendjes echt FIFA-verslaafd zijn. En
1: ja,
0: dat die dus
1: dat is
0: ook
1: anders.
0: Echt belangrijker bijna vinden dan hun vriendin.
1: Maar ik zei van, ja, ik speel soms wel eens een uurtje even Fortnite. Want ik vind het lekker om gewoon even uit de realiteit te kruipen. En gewoon even in dat wereldje, even lekker, even gewoon even niks aan je hoofd. Alleen maar de tegenstander die je uit het veld moet ruimen. En dan kruip je er weer uit en dan sta je weer de was op te vouwen... Dat is toch allemaal niet, ja, is toch...
0: Ja, ik vind het zeker ook niet nerdig, nee, zeker niet.
1: Nee, maar kom even op voor de gamers nu, hè.
0: Ja, ja.
1: Maak hier even een preek.
0: Maar het valt me wel, het verbaast me hoeveel mensen er nog
1: heel
0: leven.
1: Veel.
0: Je zou denken dat het meer iets van als je klein bent, weet je, of het puber, weet je wel, dat je dan heel veel gamet.
1: Henry, die zegt nog, ik speel Duck Hunt. Ja, dat speelde ik vroeger ook. Dat zat bij de eerste Nintendo, zat dat geweer en dan kon je die eentjes uit de lucht schissen.
0: Oh.
1: Ja, Duck Hunt. Bij de eerste Mario Brothers zat dat. Nou, dank voor jullie leuke antwoorden. Het waren er heel veel, eigenlijk te veel om allemaal op te noemen. Wij zijn aan het battelen tussen Badkamerkraan van Pascal Redeker en Mooi Wark met In de Blote Kont. Laat ons snel even weten wat je wil horen zometeen. Doe ik de paradeplaat even voor je draaien. Wat een banger is dat, zeg.

0: lieveling, Gerard Joling.
1: Allermooiste melodie, dat is je naam.
0: Om 9:08, goedemorgen. Hopelijk allemaal een lekker nachtje gehad. Ik zou je zeggen, ik heb geslapen als een blok 10 jaar. En ik had echt de wereld aan geluk gehad, had ik weer. Want mijn biologische wekkertje zei, Marcel, het is tijd, het is tijd. En ik werd wakker om 4:15. Dat is normaal gesproken mijn tijd ook, dat ik eruit ga als een Hilversum ga. Maar ik had geen wekker gezet.
2: Hoe dan?
0: Ik was vergeten de wekker te zetten. Ik was gisteren zo kapot. Ik was gewoon moe.
2: Nou ja, ik ga vandaag even 2 dingen doen bij jou. Als eerst de weeknummers aanzetten op jouw telefonische agenda. En 2, jouw automatische wekker die gewoon standaard iedere werkdag afgaat.
0: Ja, dat klopt. Die heb ik ook, maar die zet ik altijd uit. Dat is iets.
2: Waarom zet je dat uit?
0: Ja, dat.
2: Want je kunt ook instellen dat je bijvoorbeeld, want jij werkt op woensdag thuis en op maandag meestal.
0: Ja, klopt allemaal.
2: Nou,
0: ja.
2: Dan zet je hem. Je kan hem dus dagen selecteren. Dus dat hij bijvoorbeeld alleen op dinsdag, donderdag en vrijdag om 4:15.
0: Maar nu komt het. Volgende week heb ik vakantie. Weekvakantie. Moet alles weer uitzetten.
2: Ja, klopt. Dan moet je het maandag wel weer even aanzetten.
0: Ja, maar daar ga je
2: maar
0: dus.
2: Daarna is het al heel lang dat je 3 weken lang.
0: Het is toch goed gegaan? Ik zit
2: ja, maar dit gaat nog een keer fout.
0: Ja, nou ja, dan kunnen we lachen met z'n allen.
2: Jij bent altijd aan het wachten totdat er een keer iets fout gaat.
0: Dat hoort bij de ADD.
2: En dat moet je dus voorgaan.
0: Ja, maar dat is een beetje living on the edge. Het is soms ook wel lekker, weet je wel. Dat moet het leven allemaal niet zo voorspelbaar maken. Dat is toch allemaal. Het leven is al zo voorspelbaar.
2: Ja, maar ik heb
0: prachtig.
2: Geen zin om de juiste manier hem eentje te maken, want dat gaat niet goed komen. Dan zijn we onze luisteraars kwijt.
0: Nee, dat komt wel goed. Dat klopt. Maar
2: ja, dat is echt zo.
0: Nee, maar dat komt wel goed.
2: Hoor je iemand 4 uur lang stunten hier achter?
0: Zou fantastisch zijn.
2: Nee, echt niet. Dat lijkt me echt het grootste drama ooit.
0: Oh, dat gaan we nog een keer doen.
2: Nee, echt niet.
0: We gaan even naar het battletje. We hebben nog precies een minuutje of 2 voor. Badkamerkraan, dat kan nog, hè? Dan moet je nu echt als een mannen gaan stemmen. Dat kan in de NPO Luisterapp of voor deze. Ja, laat het weten, wat mag het worden?
3: Marcel in de Morgen, The Battle.
0: Je mag het laten weten in de NPO Luisterapp. En zometeen na het liedje van BZN komen we erop terug. Dit is het prachtige liedje over Mr. Dan.

0: Van BZN, de band die nooit een naam gekregen heeft natuurlijk. De band zonder naam en Mr. Dan. We gaan er nog eentje doen, Tinia. Wat is het geworden?
1: Ja, met 55% van de stemmen heeft gewonnen. Mooi Wark met In de Blote Kont.
0: Dat is precies hetgene wat ik even ga doen. Want ik moet huul wonen. Wat jij net had, heb ik nu, zeg maar.
1: Oh, nou, ik zag het inderdaad, ja.
0: Ik heb te veel water vanochtend.
1: Je staat weer te stuiteren.
0: Ja, ik zit alsof ik op een kameel zit, zo...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 moeten bekijken wel. Oh my gosh! Ben fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
6: Right.
1: Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel. Kijken wij nog even naar de ochtendspits. Bijna 400 kilometer zie ik. Drukker dan gebruikelijk. De A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep meldt de ANWB. Kwartiertje extra. De A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. 12 minuten door de ongeluk. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Rottepolderplein. 16 minuten. Hetzelfde op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum ook 16 door een kapotte vrachtwagen. En de A28 Zwolle naar Utrecht tussen Strandnulde en Leusden door een ongeluk met de vrachtwagen. 25 minuten recht. De rijstrook is dicht. Het verkeer richting Utrecht kan het beste via Hilversum over de A1 en de A27.

0: Bert van Hemert.
1: Marcelio, ja, Radio Tijger.
0: Goedemorgen. Deze donderdagochtend, de donderdag van 2 juli. 2 juli alweer. En vandaag een klein omslagje even in het weer. Het kan even een paar graden koeler worden. Zeker straks als er wat buien gaan vallen, want dat kan. Maar voor de buien op wordt het nog best aardig. Dus, mooi zo. En na vandaag wordt het ook weer prima. Hè? Dus het is allemaal leuk. En ik zag als je de voorspellingen voor langere tijd ziet. Volgens mij rond het weekend dat jij weg bent naar de Achterhoek.
2: Ja.
0: Dat het dikke mik is qua weer.
2: Ja, nou ja, ik hoop niet zoals vorig jaar, want dat is wel iets te gek, vind ik.
0: Maar je hebt waaiers zat, heb je nu, hè?
2: Ik heb nu waaiers zat,
0: ik heb gezien op jouw TikTok dat jij echt waaiers tot en met hebt. Je hebt een partytent, powerbanks. Moet je nog eentje hebben van me? Moet je nog eentje lenen?
2: Ik ben echt nog op zoek naar een powerbank, want drie hebben ga je er gewoon niet genoeg aan. De powerbank slijt wel eentje per dag, denk ik. Want je moet en je telefoon opladen en die waaiers.
0: Ja.
2: En heb je ook nog lampjes die
0: maar
2: ook opgeladen
0: moeten. Heb je geen stroompuntje dan?
2: Nee, dat is daar dus niet.
0: Oké, dat is
2: geen
0: niet.
2: Water, geen licht, niks heb je daar op de camping. Ja, dat is echt armoeiend en top.
0: Tippie van mij eventjes. De winkel waar de prijzen zeg maar laag zijn. Ik zal je de naam nu niet zeggen opzenden, want ja, dat is reclame.
2: Ja, daar ben ik gisteren ook geweest.
0: Nou, die heeft dus laders met zonnecollectoren. Dus als je... Snap je dat?
2: Ja, maar...
0: Ja, dus die leg je op het dak van jouw caravannetje. Hey, Bassie, allemaal magies. En dan laad je dus zo op.
2: Is dat die winkel waar ik gisteren ben geweest?
0: Jazeker.
2: Nou, dat heb ik nergens zien liggen.
0: Nou, dan zijn ze uitverkocht. Maar dan zou ik toch eventjes hier en daar checken. Je hebt dus opladers met zonnecollectoren.
2: Oh.
0: Dus dan laad je je powerbankje zo weer op.
2: Dat is top.
0: Ja, dat...
2: Dat moet ik hebben.
0: Ja,
2: kijk eens even in Dokkum vanmiddag voor mij.
0: Kijk eens even in Dokkum voor mij.
2: Ja, ik ben gisteren bij mij geweest.
0: Alsjeblieft, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Ik wil wel even voor jou kijken.
2: Ja, doe dat eerst. Ja, ik wel. Ik heb het niet zien liggen bij mij.
0: Ja, nou, ik weet niet of het nog bij ons is. Misschien is het overal wel uitverkocht. Omdat het gewoon, ja, dit wil iedereen.
2: Ja.
0: Ja, en het was volgens mij niet gek duur. Dus, nou ja. Zo, met de start van de zomervakantie verwacht de Rijkswaterstaat de komende vrijdag en vrijdagen. Daarna ook de extra drukte op de weg. Veel mensen die vertrekken direct na schooltijd richting hun vakantiebestemming of een recreatiegebied. Door werkzaamheden en een aangekondigde demonstratie op de A12 kan de verkeershinder op sommige plekken nog wat groter zijn. En Jeroen van de Boom die heeft Thomas Bergen gisteravond live in Shownieuws uitgenodigd als gastartiest voor zijn The Piano Man concerten in Rotterdam. Ahoy! Thomas reageerde enthousiast op de uitnodiging. Volgens Jeroen kan hij alles zingen, maar hij ziet hem het liefst nummers van Robbie Williams brengen tijdens de concertreeks. Niet uitbrengen natuurlijk, want dat heeft Robbie zelf al gedaan, maar gewoon brengen. Ja, dat kan hij heel goed. Ja, die Thomas die kan echt waanzinnig zingen. En hij verdient het podium ook, dus het is mooi dat hij dat doet.
2: Ik zie trouwens hier dat Nick wat stuurt, Marcel. Ja, hij zegt, ik wil niet de pret verpesten zijn... maar voor die powerbanks met zonnepaneel, die dingen die werken niet. Eigenlijk zeg maar bijna niet. Zoek maar even op internet, zegt hij.
0: Ja, dit is mij over. Ik heb het zelf niet. Hè. Ik heb het gezien bij iemand die gebruikt had.
2: Dus ja, thanks voor de tip.
0: Maar er zijn er wel meer met... Met zonnecollectoren, hoor. Moet je maar eens even goed kijken. Dat is een tipje. Ja, ik heb weer een slechte tip gegeven, hoor ik wel. Maar
2: ja,
0: was maar een idee, hè?
2: Nee, ik heel goed dat je meedenkt.
0: Kom vanuit een goed hart allemaal.
2: Ja, heel goed, heel goed.
0: Ja, vanochtend meer bewolking. We krijgen dus een beetje regen vanuit het westen. Daarna klaart het weer op. Temperaturen voor de buien op. 20 tot 3, 24 graden. Dat is hem.
3: Daar heb je Tinus en Marcel.
0: Ja. We spelen zometeen nog even een leuk spelletje, jongens.
3: Ze zijn alweer in taal.
0: Ja hoor, we zitten hier graag nog anderhalve dag samen.
3: Niet voor onszelf, maar speciaal voor jou.
0: En dan vanaf september zijn we weer herenigd. Dus we maken er morgenochtend hebben we een bonte ochtend. Dat hebben we al afgesproken.

0: spelen. En ik zag ook mooie nieuwe Marcel in de Morgen stickers. Die zijn er toch ook, of niet?
1: Jazeker.
0: Oh, geven die ook weg?
1: Misschien.
0: Ja, dan kan nog wel even een stickertje. Dat is toch leuk? Wat een Marcel in de Morgen sticker er even bij. Heerlijk.

0: Kroes en Roet du Soleil. Het is 19 over 8, tijd voor een spelletje. Wij spelen onze 06-roulette.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06-roulette.
2: We draaien het paletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06-roulette.
2: Dat zal.
3: 06-roulette.
0: Are you ready?
4: Yes.
0: You are ready. We spelen voor wat leuke prijzen overigens, dames en heren. En Tinia die gaat dat balletje even vakkundig even de ronde gooien.
4: Hij is vandaag gevallen, het balletje.
0: Was dat hem al?
4: Ja, dat was hem al. Ik had er al een slinger aan gegeven.
0: Oh, sorry.
4: Ja, ik dacht even lekker wat snelheid erin vandaag.
0: Ja, goed.
4: Maar hij is vandaag gevallen op een zwart vakje. En dat is een vakje met twee cijfers. Een 1 en een 5.
0: Jammer nou. Nou ja, dat is wat het is. 1 en een 5.
4: Ja,
0: 1 en een 5.
4: 1 en een 5.
0: Nou, als je die hebt in je nummer, dan ben je spekkoper. Mag je een appje sturen? Dat moet wel, hè? Want anders dan valt er niks te winnen natuurlijk. We moeten wel even weten dat je een juiste jackpot hebt. Dus dat woord jackpot, dat mag je dan ook even appen in de NPO-luisterapp.
3: 06 roulette.
0: Dus nogmaals, cijfers.
4: 1 en een 5.
0: 1 en een 5.
4: Hoeft niet naast elkaar trouwens te staan.
0: Oh, gelukkig.
4: Mag gewoon ergens als het maar na de 06 is.
0: Dat biedt perspectief. Hartstikke mooi. Doe maar even een appje sturen. Nogmaals, NPO Luister is de app die je kan gebruiken. Ja, ik dacht donderdagochtend. Het is de ene laatste dag dat wij nog even samen voor de vakanties radio maken. Heb je nog zin om een beetje los te gaan hier met mij in de studio? Als in hakken.
4: Ja, ik zie hakken. Het. Ja, ik heb er wel zin in.
0: Mooi.
5: Let's go.

Jonathan zegt, viel bijna in slaap in de trekker, maar dit houdt me toch even mooi wakker, zegt Jonathan. En of de mix, de hakkenmix, nog op Spotify komt, zegt Niels. Nee, dat is helaas pindakaas. Dan moet je in teleurstellen, want dat mag niet. Daar zitten allemaal rechten aan, rechten van de een en de ander. En er zitten zoveel in die mix, dat we dan bijna heel happy hardcore Nederland en buitenland moeten contacteren voor die mix. Dus dat gaat hem even niet worden. Dus je hoort hem hier bij Tijd en Wijlen in de ochtend. Daarmee moet je het doen. Maar we hebben gelukkig uitzending gemist. Hè? Je kan hem nog gerust eens even opzetten.

Berendsen en terug in de tijd. Even kijken, Randy zegt een goede mix, jammer dat hij is afgelopen. Ja, vonden wij ook. Hij is al lang zat natuurlijk. Tabi vond hem ook lekker en Jonathan.

0: daar zal je hem hebben.
1: Jan de Wierman. Wow, wow, wow, Jan de Wierman. Wat wordt het weer, Jan de Wierman? Schijnt de zon misschien vandaag?
0: Nou, hij schijnt hier in Hilversum. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel zon, maar in het noorden en westen komt later bewolking voor. En daar kunnen buien ontstaan. Later in de middag toch weer opklaringen. Temperaturen 20 tot 24 graden. En de wind vrij krachtig. En hier onze spreuk.
0: Ja.
2: Komen de vissen naar boven,
0: ja,
2: dan is er mooi weer te beloven.
0: Ja, ja, als ze gaan op hun rug liggen natuurlijk, Jan. Dan zijn de rapen gaar, hè? Dat weet je. We gaan naar het nieuws. Het is 8:55.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
4: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
3: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
5: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
6: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
3: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met wat meldingen van de ANWB. Het is best een drukke ochtendspits. 400 kilometer, dit zijn de bijzonderheden. De A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Vught heb je 28 minuten door een kapotte auto. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep 40 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam-Feyenoord 11 minuten. Het dubbele op de A28, Zwolle-Utrecht tussen Strand-Nulde en Leusden. 22 minuten door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. En de N340 Zwolle naar Ommen tussen Oud-Leusden en Ommen. Dan heb je drie minuten over 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht. Ai.
7: 06 Roulette.
0: We spelen 06 Roulette met twee cijfers.
8: En dat zijn de 1 en de 5.
2: Super!
0: Super. 1 en een 5. Super.
8: Maar gedood.
0: Ja, ik schrok mooi.
2: Super.
0: Man, die komt als zijn bed. Soms komt hij ineens. die is hier blij van natuurlijk. 1 en een 5. Die heeft ze waarschijnlijk in zijn nummer.
2: Super.
0: Ja, zie je wel. 1 en een 5. Heb je ze ook? Dan denk je misschien ook wel.
2: Super.
0: Maar dan mag je wel even appen naar Tinia natuurlijk.
8: Ja, niet met het woord super.
0: Niet met het woord
2: super.
0: Maar dat hoeft niet.
8: Maar met het woord jackpot.
0: Oh, maar dat is ook.
2: Super.
9: NPO Sterrenl.
10: De nummer 1.
0: Yes, met Marco Borsato. En je zit op rozen.

0: Dominique Smit en ik wil je helemaal.
1: 06 Roulette.
0: Spelen we vandaag met twee cijfers. Dat zijn de cijfers
2: 1 en een 5.
0: 1 en een 5. Als je die hebt, dan mag je even een appje sturen in de NPO Luister-app. Met het woordje jackpot. En wie weet bellen we je dan zometeen terug. Het is de donderdag waarop we normaal gesproken even bellen met onze Tom. Of Tom komt even langs in de studio, maar Tom die lag in de lappenmand.
2: Ja, die is eventjes ziek, die ligt er even uit.
0: Nou, even ervan af, dat kan. Ja. Dat is heel vervelend.
2: Ah ja, het schijnt wel de eerste griepje.
0: Echt waar?
2: Ik hoor je echt wel best veel mensen die ziek zijn. Nou, onze Emily was natuurlijk ook ziek.
0: Ah, die was inderdaad, ja, die is er straks weer.
2: Ja, die is er straks weer, die is weer beter. Dus ja. Het heerst blijkbaar.
0: Ja.
2: Misschien toch wel de overgang ook van het warme weer naar weer wat kouder weer of zo.
0: Nou, zoveel kouder is het niet geworden.
2: Nou, wel, dus bij 10 graden.
0: Ja, oké, maar dat was ook wel extreem warm, was het. Ja. Maar misschien dan een klap gehad van de warmte.
2: En de airco's natuurlijk,
0: oh,
2: hè,
0: dat
2: die
0: kan
2: natuurlijk
0: ook
2: overal staan. Dat was gisteren dat ook het nieuws, hè, dat heel veel mensen aan het snotteren zijn weer door de airco's en de waaiers.
0: Ja. Ah, dat zal het ook zo zijn, ja. Morgen dan hebben wij overigens, nou, dus geen Tom vandaag, maar morgen dan hebben we ook een bijzondere. Want morgen is in principe de laatste ochtendshow in deze samenstelling. Tot september, zeg ik er even bij. Want iedereen dacht ook al dat ik ermee zou kappen. De vlag hing al uit in Nederland. Hij stopt eindelijk, maar dat is niet waar. Vanaf september zitten we hier weer samen.
2: En hey, dan zou Dana Winner hier weer komen, hè?
0: Dana Winner, dat heb ik ooit gezegd, inderdaad. Ja, bij mijn oude werkgever zei ik, als die komt zingen, dan stop ik. Maar dat was ook toeval. Maar dat was ook echt zo. Zij kwam zingen, maar dat was helemaal niet gepland zo. Dat gebeurde ook nog. Dus je moet dus nooit het lot tarten.
2: Nee.
0: Dat blijkt ook.
2: Maar ja, ze is hier geweest, die zit er nog steeds.
0: Nee, ze zit er nog steeds. Nee, dat is allemaal wel bijgeloof.
2: Dat was mooi trouwens, hè, toen ze hier was.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Nee, maar ik ben niet zo van bijgeloof. Maar in september zijn we er weer samen. Dus morgen is onze feitelijk laatste uitzending hier samen. Jij zit hier volgende week met Rick van Veldhuizen. Wat ook, denk ik, heel erg leuk gaat worden.
2: Dat denk ik ook. En daarna ben ik weer een paar weken weg en dan ben jij er weer.
0: Dan ben ik er met Wouter en dan kom jij weer terug en dan ga je nog 3 weken met Rick hier zitten. En dan, voor je het weet, is september, joh. Dat gaat
2: heel
0: snel.
2: Het is in ieder geval zo, voor de luisteraar, of ik ben er, of jij.
0: Het is altijd een vertrouwd geluid wat je hoort. Maar goed, morgen dus. En ik wilde dus morgen eigenlijk een bonte uitzending maken. Een bonte ochtend.
2: Gewoon, ja,
0: je hebt dan altijd, als je op kamp gaat met je school, dan heb je ook een bonte avond.
2: Ja, dat is de laatste avond.
0: Mooi. Dat is de laatste avond.
2: Ja.
0: Dus morgen ook de laatste ochtend. De bonte ochtend gaan we ervan maken. Maar ja, wat is bont? Dus ik dacht, misschien moeten we sowieso 4 uur lang, wat kan mij het schelen, verzoekplaat draaien. We gaan gewoon lekker verzoekplaatjes draaien. Dat gaan we doen. Maar ja, wat zouden we dan nog meer moeten doen?
2: We gaan morgen ook wat extra prijzen weggeven. Wat precies, dat ga ik nog niet zeggen.
0: Hele meubilair gaan we weggeven.
2: Het hele meubilair. We gaan heel de broer weggeven hier.
0: Ja? Nee, dat.
2: Dus we gaan jullie nog extra verwennen morgen.
0: Ja.
2: Wat nog meer? Ja.
0: Denk er maar zo vanavond.
2: Ik denk dat we allebei morgen heel blij zijn dat we elkaar even 2 maanden niet zien.
0: Nee, dus
2: ik denk dat
0: je
2: sowieso een hele vrolijke snee.
0: Dat valt 100% mee. Ja.
2: Dus verder is het nog een verrassing. Denk ik.
0: Mocht je suggesties hebben, ook aan de andere kant van de radio, die denkt van, nou, dat zou hartstikke leuk zijn, laat het maar weten. Wij gaan zo meteen op zoek naar een winnaar / winnares in de 06 roulette. Laatste kans om mee te doen met cijfers
2: 1 en een 5.
0: Doe je best. 1 en een 5. Stuur het woordje jackpot in onze app. Gaan we even muziek draaien van Wesley Bronkhorst.

0: Meer dan Joey uit Almere. Zeg eens Joey, wat ben je aan het doen?
1: Ik zit in een mutatiewoning.
0: Wat?
1: Ik doe voor onderhoud.
0: Een recreatiewoning?
1: Sorry?
0: Zit je in een recreatiewoning?
1: Mutatiewoning.
0: Wat is dat?
1: De woning opknappen voor een nieuwe huurder.
0: Oh zo. Wat leuk zeg. En jij bent, de opknapper, ben jij?
1: Ja.
0: Mooie timmerman van beroep. Mooi man, korte antwoorden, hou ik van. Ja, of het is onze lijn, dat kan ook.
1: Ik kan het wel heel breed houden hoor, man.
0: Ja, dat mag hoor, het is een radio-uitzending. We hebben alle tijd, in principe mag je alles vertellen. Heb je al bijna vakantie, bijna bouwvak, of zit je daar nog op te wachten?
1: Ik ga in september weg.
0: September pas? Oh, dat was toevallig deze week hadden we dat in het nieuws. Dat heel veel mensen ook kiezen voor na de bouwvak en zo.
2: Waar ga je dan heen?
1: Menorca.
2: Menorca, oh leuk.
1: Ja, niet Mallorca, maar
2: Menorca. Nee,
0: Menorca.
2: Ja, Menorca met
0: hen. Ja, Menorca, je hebt Ibiza, Mallorca, Menorca. Ja. En wat is daar te doen dan? Rust en vrijheid?
1: Ik heb nog geen idee.
0: Nee, waarom heb je daarvoor gekozen dan? Of laat je leiden door je partner?
1: Nee, ik heb dus mijn keuze. Ik heb het eilandje gevonden.
0: Ja.
1: En Ja, mooi plekje gevonden.
0: Ja, jij dacht mooie groene natuur, blauwe zee, daar moet ik naartoe.
1: Ja.
0: Nou, prima. We horen graag hoe het is geweest ter zijner tijd.
1: Goed.
0: Ja, Joey. We gaan eens even jouw nummer tegen het licht houden. En het zijn de cijfers 1 en 5, 10 jaar.
2: Ja, die heeft.
0: Akkoord. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, wij sturen de prijs op. Ik wens jou een mooie werkdag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel.

0: en eigen schuld.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Welkom, welkom, welkom. We gaan eens even naar de telefoon. Wie of wie hangt er?
2: Wij hebben aan de lijn een Joey uit Almere.
0: Joey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dan weten we nog niet veel.

0: Corrie zou zeggen...
1: Ga maar door!
0: Ja, dat, maar ja, goed, dat liedje is maar heel kort, Tinia. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Leuk nieuw liedje is dit, toch?
2: Ja, het is wel catchy.
0: Catchy! Ik vind het gewoon een guilty pleasure is dit geworden. Ga maar door!
1: Ga maar door!
0: Het is zo'n mooi stukje tekst. Heerlijk, het is 8:55. We hebben zometeen nog een uurtje ochtendshow... met onder andere de hysterische feiten van 2 juli. En we hebben nog een oud platenkoffertje. Dat gaan we nog even fixen. Die hebben we morgen overigens niet. Dus het is misschien wel leuk dat we vandaag even iets sam-sam... jij er iets in en ik er iets in. Moeten we misschien een vierdubbel koffertje hebben? Dat jij er 2 in doet of... Ja, anders wordt het weer een battle. Dat we gewoon 2-2 doen.
2: Ja, dat is goed.
0: Elk 2 en dan doen we vandaag een XL-koffertje. Wauw, nou, zo gewoon...
2: De laatste.
0: We vergaderen gewoon op zender. Dat maakt ons niet uit. Dit gebeurt nergens, maar wij zijn er snel over uit. De laatste. Ja, zo is het. En dit is de laatste voor het nieuws. Martin Morero.
3: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, dan kijken we even naar het verkeer voor dit moment nog. Het was een drukke ochtendspits, er staat er nog best veel. 371 aan kilometers, 371. De A2 Eindhoven-Den Bosch, voor Boksel Noord heb je 11 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam, voor Nieuw-Vennep 3 kwartier. En dan de A7 Heerenveen naar de Duitse grens tussen Hoogkerk en Groningen-Zuidoost. Door een ongeluk kwartiertje extra. De A16 Breda-Rotterdam, voor Dordrecht 25. En de A59 Den Bosch naar Zonzeel, tussen Waalwijk Centrum en Waspik. Kapotte vrachtwagen, 9 minuten vertraging, de weg is dicht en je wordt daar over de af- en oprit geleid.

0: versie van. Ja, wat moet ik dan? Ik wil je elke dag. Dit vind ik nou echt een typisch Jannes nummer dit. Dit is echt een typische Jannes sound. Ik wil een beetje meer. Vind je niet?
1: Nou, dat vind ik toch wel Eleonora of zo, denk ik.
0: Ja, oké, dat is nog ouder materiaal. Maar dit is ook van de good old days.
1: Dit past
0: een beetje meer. En ja, heerlijk, man. Maar ik zweer, dit appje moet je mij even behelpen. Want dit is van Luc VA. Luc VA. Even de groeten aan Bink, die de gevel van ons kantoor staat te vervangen. Dat is mooi. Zijn radio komt boven de zender uit die binnenaan staat. Ga zo door. Dus dan snap ik het dan goed dat Bink, zeg maar, ons aan heeft en dat er binnen wat anders aan staat, of lees jij het anders?
1: Ik denk dat ik het zo ook lees, denk ik.
0: Oké, wel.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd welke zender binnen aan staat. Sowieso minder gezellig dan wij. Dat is een feit.
0: Waarschijnlijk een zender met muziek waar mijn vader van zou zeggen:
1: enge muziek.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Enge muziek, inderdaad, ja. Ja. Ja,
1: ben heel benieuwd. Goed bezig, Bink. Ja. Zet hem maar nog harder.
0: Top. Knallen om maar een klein beetje DB bij. In 1900 maakt de allereerste Zeppelin een succesvolle vlucht. Het luchtschip van Ferdinand von Zeppelin. Nou, hoe toevallig dat die ook zo heet ook, hè? Blijft 18 minuten in de lucht en luidt een nieuw tijdperk in voor de luchtvaart. Een Zeppelin lijkt me heel indrukwekkend als je hem ziet.
1: Ja.
0: Zo'n joekel van een ding.
1: Mega.
0: In 1949 presenteert Piet Velleman voor de VARA de allereerste Nederlandse hitparade. 1949. Het eerste gedraaide nummer, dat is een liedje van Perry Como. En dat was een donderse hit, dat was deze.
3: Your own special home.
1: Ja, dat is wel echt een
0: Daar
1: hit,
0: bleef je voor thuis.
1: Dat is wel echt...
0: Sluit de deuren, we gaan nu luisteren.
1: Wat een banger is dit.
0: Ja, dit was voor die tijd wel, want dit was het eerste gedraaide nummer. Stond dan waarschijnlijk wel onderaan in de lijst. Ja, dat is het eerste liedje waarmee je mee begint. Dat luidde de geschiedenis in van de Nederlandse hitlijsten. 1949, wist ik niet overigens. In 1952 opent Prinses Beatrix miniatuurstad Madurodam. Het park is een eerbetoon aan oorlogsheld George Maduro en groeit uit tot een van de bekendste attracties van Nederland. Ben je al geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Nou,
1: nee.
0: Is ook leuker met jou.
1: Ben jij wel zeker?
0: Ja, als kind, maar ik weet er niks meer van.
1: Oh.
0: Nee, er zijn foto's van dat ik er ben geweest, maar ik weet er zelf niks van.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou, dan moeten we misschien met z'n tweeën maar een keer heen gaan dan.
0: Ja, vanavond ga jij naar restaurant Gouden Bogen met...
1: Met mijn neefje en nichtje. Ja, daar heb ik zo zin in.
0: Want die zijn, hoe oud zijn ze?
1: Eentje bijna 4 en die andere bijna 2, volgens mij, of 3. Ik weet het echt, ik weet mijn eigen verjaardag.
0: Dat maakt ook niet uit. Maar ze kunnen, zeg maar, zelfstandig patatjes eten.
1: Ja, dat kan nu eindelijk.
0: Dat is mooi. Dus tante gaat voor de eerste keer naar...
1: Ik ga echt voor de allereerste keer ga ik nu echt... Ja, dit is gewoon tante zijn den top dit, om met je neef en nichtje naar de Gouden Bogen te gaan.
0: Ja, maar misschien moet je ook een keer dan, als het nog een beetje later is... Ja. Dat je met haar naar Madurodam gaat. Is toch prachtig? Oké, tot zover, dames en heren. We gaan zo meteen nog eventjes wat oude meuk in een koffertje gooien. Niet 3, maar vandaag 4 liedjes en wel 1 maar. We gaan niet van tevoren vertellen welk liedje bij wie hoort. Want Tinia gaat er 2 uitzoeken en ik 2. En na de tijd krijg je pas te horen van... hé, dat was een liedje van hem of haar, want anders ga je op de persoon stemmen. Het gaat om de liedjes zo meteen. Nou, dat zit eraan te komen. Eerst even lekker wat muziek draaien.

0: Django Wachter. Waarom ben jij gegaan?
1: Nou, we zijn niet gegaan. We zijn nog in de lucht, toch? Of is er inmiddels... staat een testbeeld er weer op? Nee, toch?
2: Test 1-2. Test 1-2. Even kijken of we nog bij Bink de gevelmaker nog binnenkomen.
1: Ik denk het wel. Even kijken. Zometeen de plaatkoffertje gaan we zo meteen even doen. Nog even liedjes van jou ook hebben, Tinia. Dat we even, even de 4 in zetten zometeen. 2+2. We maken vandaag even een XL platenkoffer van. Dan is er iets meer keus. Misschien is het dan ook ingewikkelder. Nou, dat weet ik ook niet. Ik ga nu even wat draaien van onze vrienden van Likke Pep. Tinia. Want in eerste instantie, en ik zal dat gewoon eerlijk zeggen op zender, had ik... Ik hoorde wel dat het een heel catchy liedje is wat de jongens hebben gemaakt. Dat is een nieuw liedje, het heet Circus Tent. En ik zal eerlijk zijn, ik hoorde een rap, hoorde ik erin. En in eerste instantie dacht ik, die rap, ja, ik versta het niet zo. Ik heb altijd wel, met een rap moet ik wel kunnen verstaan. Het gaat soms al zo snel. Maar die jongens als Donnie en Lange Frans en zo, die kun je allemaal prima, of Billy Dans, kun je allemaal prima handelen. Maar die jongens hebben het zelf gedaan. En nu zag ik deze week, zag ik er een video bij. En die hadden ze gepost op, dacht ik, TikTok. Of misschien ook wel beide, TikTok of Instagram. Maakt ook niet uit. En toen ineens had ik hem. Ik denk, ja, maar het is toch wel heel knap gedaan. Ik vind het ook wel
2: weer... Ja, het is wel heel knap. En ik, ja, het is wel respect.
1: Nee, dat. En ik vind dan ook wel weer knap gedaan. En ook weer dat ik denk van, nou ja, respect inderdaad. Wat jij zegt, toch dat je het zelf doet. Ja. Je had inderdaad ook Donnie kunnen bellen. Of Billy Dans, of Lange Frans, of wie dan ook.
2: Pook.
1: Poky had het ook kunnen doen, maar dit is zelf gedaan. En nogmaals, het liedje zelf is best catchy, omdat het blijft in je hoofd hangen.
2: Ja, dat wel.
1: Dus daar moet ik ze toch mee complimenteren. Dus ja, ik kan het links gaan laten liggen, maar dat ga ik niet doen. Ook omdat deze boys de gunfactor hebben, wat dat mij betreft. Likke Pep, de jongens hebben een nieuw liedje en dat heet Circus Tent.
3: 1, 2!

0: Skik. Op fietsen. Skik. Skik. Daniel Logus en de band. Prachtig hoor, op fietsen. Het is 9:30. We gaan zo meteen nog even een liedje draaien van Frans Duits en Lange Frans. Met Tour de France. Tour de France, we zaten net ook eventjes te kijken van in start. Dat ik dacht al wel dit weekend, maar het is inderdaad zaterdag. Ja. Zaterdag de 4e van juli.
1: In Barcelona.
0: 4th of July. In Barcelona?
1: Ja.
0: Barcelona zeggen de Fransen. En dan over de Spaanse. Barcelona.
1: Barcelona. Ja. En dan over 3 weken is het dan traditiegetrouw in Paris.
0: Paris op de Champs-Élysées.
1: Ja, een leuk feitje, want hebben we net even ontdekt. Ja. In totaal doen 17 Nederlanders mee. En dat is dus het hoogste aantal sinds 2015.
0: Nou, tieners, als we jou niet hadden...
1: Ja, toppen.
0: Hè? Dan waren we ook bedrogen uitgekomen.
1: Ik lees het ook maar net in het AD.
0: Ja, ja, is ook zo. Jij bent toch niet te beroerd om dat even te delen met ons. Dank.
1: Alsjeblieft.
0: Vanochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Vanmiddag dan klaart het vervolgens weer op en dan wordt het weer droog, gelukkig. En dan bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het uiteindelijk voor de buien op 20 tot 23 graden. Daarna duikelt het wat naar beneden. Vanavond en vannacht moet ik zeggen 12 graden. Morgen dan eerst nog een enkele bui in het noordoosten. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Wordt het 20 tot 24 graden. Nou, kom minder, zouden de Groningers zeggen. Kom minder. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep 30 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 19. Kwartiertje op de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum. Kapotte auto, de A29 Berger op Zoom naar Rotterdam. Voor Numansdorp heb je 37 minuten. En een kleintje op de A59 Den Bosch naar Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Dussen. Een minuutje of 8 kapotte vrachtwagen daar. Je wordt daar over de af- en oprit geleid. Zometeen hebben we de platenkoffer XL. We hebben er 4 liedjes in vandaag. 2 van Tinus, 2 van mij. We zeggen niet welke liedjes van wie zijn. Maar je kan alvast even stemmen. Check de liedjes in de app NPO Luister. Zometeen laten we ze even horen.
2: NPO Sterren NL.

0: Frans Bauer en Naar de Playa. Goedemorgen, 6:50. Smakelijk bakkie als je zover bent. Wij zijn dan de platenkoffer toegekomen. En dat is de XL-platenkoffer. Dit hebben we nog nooit gedaan. Het is nog nooit vertoond. Bij ons dan niet. We hebben 4 liedjes en we hebben er een polletje van gemaakt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kan gratis en voor niks en ook nog eens anoniem kun je stemmen op dit polletje in de NPO Luisteren. Er zitten 4 liedjes in en we zeggen niet van wie ze zijn. We hebben er beide 2 uitgekozen. Straks bij de plaat die we gaan draaien, uiteindelijk met de meeste stemmen, gaan we vertellen welke van wie waren. Laten we beginnen bij het begin. Keuze A is geworden, Tinia.
1: Ademnood van Linda, Roos en Jessica.
0: Ah, wat leuk. De Soapies. Dat ik krijg wat ik wil van jou. Er komt weer een mooie zomercliffhanger aan, zag ik net met een pushbericht hier.
1: Ja, ik zag het ook, maar er gaat iemand dood. Er gaat iemand dood.
0: Ja, dat is meestal zo met die...
1: Altijd, hè?
0: Ja, maar die komen dan meestal ook weer terug. Dan ineens dan leven ze weer. Dat is heel bijzonder, dat kan in een soap.
1: Het gaat over een housewarming.
0: Een housewarming party.
1: Staat housewarming eindigt met een...
0: Met een moord, met een dood, met een...
1: Met een dood van het personage.
0: Hoe is dat mogelijk? Keuze B, wat staat er op keuze B?
1: Op keuze B staat: ik heb een truck als bewoning van Henk Wijnga.

0: heb een truck als mijn woning. Dan hebben we nog een keuze C. Wat hebben we daarop staan?
1: Give a Little Love van Albert West en Albert Hammond.
0: Ja. De Albertjes. Albert en Albert.
1: Wat was Albert het? En Albert.
0: Ja. Zingen. Oh, way oh. Dat is mooi. Give a Little Love. En keuze D.
1: Dat is het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
0: Ja,
1: van Boudewijn de Groot.
0: Leef jij daar niet? Waar zit jij eigenlijk?
1: Ja, daar zit ik ook bij, ja.
0: Tussenin, tussen Maas en Waal.
1: Tussenin.
0: Hoe is dat mogelijk? En we praten.

Zeg maar. Laat me weten, waar heb je zin in? Je mag het doorgeven nogmaals in de app. Het is vrij eenvoudig. Hoe meer stemmen, hoe beter. Want hoe eerlijker de uitslag natuurlijk. Dus resume, we hebben ademnood op keuze A. B, ik heb een truc als mijn woning. C, give a little love. En D, het land van Maas en Waal.

0: Iedereen luistert eigenlijk gewoon alleen maar naar Sterren NL,
1: denk ik ook. Ja, mijn vader hangt de vlag uit, wil ik zeggen. Want die houdt helemaal niet van die enge muziek, zeg je altijd.
0: Hele enge muziek.
1: Enge muziek. Nee, ja, ik zal hem dat liedje nog wel eens even laten horen... die ik dus regelmatig thuis op heb tijdens mijn skinny dip parties.
0: Ik denk dat jouw vader dat hele enge muziek...
1: En dit vindt hij hele enge muziek.
2: Tengo la mente haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: Mijn zoon en ik gaan er hier heel goed op, hoor. Dit, tik-tak.
0: Wat vindt jouw zoon eigenlijk voor muziek leuk?
1: Wat voor muziek die leuk vindt? Oh, ja. Nou, hij wordt natuurlijk opgevoed...
0: Ja, hij zit in de brugklas nu, dus ja, hij krijgt nu opvangt op school ook wel liedjes mee en zo die kinderen leuk vinden.
1: Dat is klaar. De brugklas is klaar.
0: Oh, ja,
1: nee. Hij heeft net dat rapport ingeleverd, tenminste bij mij en bij moeders.
0: Oh, en heeft hij een tientje gekregen?
1: Een tientje? Nou, daar stond wel een tientje op het rapport.
0: Ja, stond er een tientje op, ook keurig.
1: Ja, zeker, op rekenen. Maar hij heeft nog geen tientje gekregen. Maar meneer is volgende week ook jarig. En hij heeft vandaag een hele mooie dag. Want hij krijgt vandaag van zijn moeder krijgt hij een kitten.
0: Ah.
1: Ja, dus dat is heel mooi. Ze is gisteren mee verrast en vandaag wordt hij gehaald. Ze zijn nu onderweg om hem te halen. Dus daar krijg ik ook mee te maken. Dus,
0: wat leuk zeg, geeft hij gewoon een maatje.
1: Ja, dat vind ik heel mooi voor hem. Nee, hij houdt wel van Nederlandse muziek ook, want zijn moeder houdt er ook van. En hij krijgt van mij nog wel eens een lesje piratenmuziek. Krijgt hij.
0: Heel goed.
1: Als we in de auto zitten. Ik ben altijd aan het zoeken naar piraten. Dus ik heb altijd even goede muziek op. Ja. Dus dat, hij houdt van beide. En hier zit ook wel wat in, denk ik, in ons koffertje voor hem. Want we hebben vandaag op keuze A, Tinia.
0: Ja, Ademnood van Linda, Roos en Jessica.
1: Ademnood van Linda, Roos en Jessica. Keuze B is Henk Wijngaard. Ik heb een truc als mijn woning.
3: Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning.
1: Keuze C is vandaag...
0: Give a Little Love van Albert West en Albert Hammond.
1: Ja. Eigenlijk Albert West van Nederlands en Albert Hammond. Ja, Albert. Albert West. En dan hebben we nog een keuze D. En dat is het liedje van Boudewijn de Groot. Het land van Maas en Waal.
3: Want daarachter de hoge bergen ligt het land.
1: Maas en Waal.
3: Van Maas en Waal.
1: Precies. Dit is ooit overigens ook nog eens gedaan door Rob de Nijs. Dat even terzijde. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Je hebt daarvoor nog een paar minuten en dan...

0: Lara Mila. En had ik je maar nooit gezoend. We gaan het laatste liedje van deze ochtendshow draaien. En dat is het liedje met de meeste stemmen, wat er 4 in zitten. Welke waren nou voor jou eigenlijk?
1: Ademnood en Give a Little Love.
0: Ah, Give a Little Love. Ja, die was te voorspellen.
1: En Het Land van Maat en Waal was van jou. Ja. En gewonnen heeft vandaag met 48% van de stemmen Ik Heb een Truck als Mijn Woning van Henk Wijngaard.
0: Henk W, kijk. Hoor eens even, Henk. Hou het diesel, daar gaat hij. Richting 10 uur, richting Emily. Want die gaat weer eens even lekker op volle toeren. Het kan weer, het mag weer. Er is weer lucht, er is weer hoop, er is weer licht aan het eind van de tunnel. Dat is altijd zo, hè? Van het begin en het einde, gelukkig.

0: Bij wind, bij zon of bij regen. Je komt overal tegen. Nou, vandaag een beetje van alles en nog wat. Voor de buien op is het prima. We krijgen een paar buitjes, jongens. Het valt alles mee. Daarna krijgen we lekker zomer. Volgende week, sterker nog, komt weer een hittegolf aan. Hè? Dus bereid je maar voor. Zegt men. Ik ben ook geen weervoorspeller. Ik ben geen Jan de Weerman natuurlijk.
1: Nou, dan hebben we in ieder geval wel mooi weer bij het muziekfeest op het plein in Zwolle.
0: Hey, en dat is een ding wat zeker is.
1: Nou.
0: Ja, akkoord. We gaan hem af.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangebakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaam lossen de files van de ochtendspits op. Het is nog behoorlijk druk met 200 kilometer file in totaal. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij elkaar 20 kilometer file nog tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Hou rekening met dik een half uur vertraging. Op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer voor knooppunt Amstel 4 kilometer file en 1 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. En werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.

Hebben we zeker gedaan. Wesley Klein op NPO Ster NL. Samen dansen. Ja, dat is toch lekker? Volle toeren. Goedemorgen, mijn naam is Emily Sleva. Ja, waar ik zometeen André Hazes voor je heb met Uit Mijn Bol. Daarvoor nog even, ik zing, jawel. Ga ik niet zelf doen, dat wil je ook niet deze morgen. Maar eerst een nummer dat vorige week binnenkwam in de top 40 op nummer 12. Ja, en hallo, in onze Ster NL top 25, de lijst der lijsten op nummer 3 stond. Maar ja, wat gaat dit nummer dan deze week doen? Kan je vertellen, dat hoor je morgen tussen 2 en 4 van Jan Paparazzi, jawel. Hij weet het al. Wij weten nog van niks. Wat gaat het doen? Nou, inmiddels staat het nummer waar ik het over heb op ruim 4,3 miljoen streams. Mijn moeder zou zeggen, je zou er eens een euro voor krijgen voor elke stream. Maar helaas werkt dat niet zo. Waar heb ik het over? Rutger van Barneveld, zwoele zomernacht op NPO Ster NL.

0: Vanmorgen in de auto onderweg naar het werk geluisterd naar de podcast van André Hazes en van Rox Hazes. AD Hazes, echt een podcast die je zeker moet luisteren. Echt luistert zo lekker weg. En daar vertelde ze ook, vroeger als we naar een optreden gingen van papa, keken we op ons horloge en hadden we zoiets van, ja, wanneer is het nou een keer afgelopen? Zei dat hadden we nu zo anders gedaan en hadden we gewoon van elk moment zo genoten, vertelde Rox Hazes. Ja, dat zijn mooie dingen, toch?
1: Sterren NL,

voor mij persoonlijk niet, maar goed. Heb je wel eens hypnose ondergaan? Nou, dat zou je kunnen helpen om bijvoorbeeld verschillende verslavingen af te komen. Telefoonverslaving, oh, kan ik me melden. Nou, roken zou ik me ook kunnen melden, al rook ik heel af en toe nog een sigaretje. Niet slim natuurlijk, en ook eigenlijk helemaal niet slim om dat te zeggen. Maar goed, ja, het is wel de waarheid. Ik kan me beter voordoen, maar laten we dat maar niet doen. Nou, weet je wat je gaat doen? Je gaat er gewoon lekker liggen. Dan komt er een hypnotiseur. Die gaat dan aftellen totdat je slaapt. En dan niet met zo'n zakhorloge, maar gewoon met zijn stem gaat hij werken. Dus. En dan ga je nu lekker slapen. Nou, die benoemt dan echt allemaal dingen waar je dan vanaf zou moeten zijn. Je stopt met je telefoon. Ja, je gaat stoppen met roken. Nou, als je dan je ogen weer open doet, dan zou je echt van elke verslaving af moeten zijn. Nou, dat zou wel helpen bij heel veel mensen. Misschien kan ik ergens wat aanmelden. Nou, natuurlijk ook voor mezelf, dat is het belangrijkste. Raymond Hermans, die zingt erover, die hoor je zometeen. Die hoor je namelijk na Wolter Kroes. Alles wat ik wil, hoor je zometeen. Maar eerst Jari Helligers, en die is volgende week natuurlijk ook de gast tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. En wat gaan we dan doen?

0: Luf, je hoort het hier op NPO Sterren en L. Ja, de NPO Luister-app staat elke dag wagenwijd voor je open. Ja, ook voor jou. Dus wil je iemand de groetjes doen? Heb je een verzoekje? Of wil je een foto sturen van wat je op dit moment aan het doen bent? Hou het vooral netjes. Trouwens, anders komt hij er toch niet doorheen. Het kan en het mag allemaal. Nou, zo stuurt Erik een foto van zijn bakkie koffie op de camping. Hij zegt, goedemorgen Emily, wij luisteren Sterren en L vanuit Frankrijk. En genieten lekker van een bakkie pleur. Nou, hele fijne vakantie, Erik. Nou, Jasmijn, die vraagt of ik Donnie en Marco Schuitmaker wil draaien. Dat wil ik natuurlijk doen. Ga ik ook doen, want je weet het, hier mag alles. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar dat nieuws van Marco Schuitmaker. Mochten jullie nou iets weten, laat het mij ook even weten. Hè? Want wij zitten er bovenop. Ja, niet boven Marco.
1: Het is diep in de

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Al er 140 kilometer file in het land. De files nemen af, maar het gaat maar heel langzaam vanochtend. Er staat nog een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Del. Vanaf knooppunt Empel 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Roelof Arendsveen. Werkzaamheid op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Kapotte vrachtauto heeft een file op de A58 veroorzaakt vanuit Breda naar Tilburg. Nog 10 kilometer vanaf knooppunt Galder een kwartier vertraging. En ook een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Ook die staat bij Tilburg Reeshof. Daar is de rechte rijstrook dicht. 7 kilometer file heeft dat tot gevolg met zo'n 20 minuten vertraging.
1: Emily's leven.
4: Ja, dan is het weer 11 uur geweest. Gaan we richting de lunch. Zometeen hoor je een nummer waarmee Monique Smit vroeger altijd de afwas deed samen met haar moeder. En een nummer wat misschien wel richting de nummer 1 gaat. Wie dat is, dat hoor je zo.

Monique Smit en Als je verliefd op een jongen bent. Nou, dat is dus het nummer wat ze samen met haar moeder vroeger zongen als ze de afwas deden. En later heeft ze dat dus zelf ook nog uitgebracht. Nou, ze plaatste gisteren op haar Instagram een story. 'S Ochtends was het namelijk, neem je kind mee naar het werkdag. En liep haar kleintje rond terwijl ze in de studio aan het zingen was. En daarna zijn ze nog lekker een ijsje gaan halen. En 's avonds keek ze naar de wedstrijd België-Senegal. Alleen wel via de Vlaamse zender. En de Belgen, ja, die hebben met 3-1 gewonnen. Amai.

volle toeren. Nou, we gaan zo meteen drinkbekers weggeven. Ja, je moet goed hydrateren. Dat is echt zo belangrijk. Dat wordt zo vaak gezegd. En vooral met die hittegolf die er weer aan zit te komen. Tenminste, dat hoorden wij vanmorgen. Dus we dachten, daar gaan we iets aan doen. Dus ben je op dit moment in het buitenland? Nou, misschien krijg je dan een drinkbeker als je terugkomt. Maar misschien ga je nog lekker naar het buitenland. Dan denk je, nou, die kan ik wel meenemen. Misschien neem je hem dan wel mee. Ja, en hoe je die kan winnen, dat hoor je zo meteen. Zometeen ook Sieneke. Zij doet wat ze wil. Nou, ze wilde gisteren naar de studio komen, dus het was onwijs gezellig samen met Jan Paparazzi. Er werd zelfs nog een... Er werd ondertekend. Jawel, een nieuw contract. Geen werkcontract. Zometeen ook het goede doel met zwijgen. Zou ik ook vaker moeten doen, zegt mijn man. Maar nu eerst, André Aal.

0: gewoon even te zwijgen. Ja, inderdaad, dat is echt waar. Volg me raad maar op, ik weet het zeker.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, als je nog iets wil horen, laat het vooral weten via de NPO Luister-app. Bijvoorbeeld, waar gaat jouw zomervakantie naartoe? Zometeen gaan we namelijk drinkbekers weggeven. Dus als je al op vakantie bent, laat even weten vanaf waar jij luistert op dit moment. Dan komt hij gewoon naar je toe. Als je dan terugkomt, heb je die heerlijke beker. Of waar ga je binnenkort naartoe? Dan kun je die beker ook nog meenemen. Ze zijn echt fantastisch en je doet er echt onwijs lang mee. Hij ziet er gewoon onwijs leuk uit, ja. Zei ik 10 keer onwijs? Ja, zei ik. Onwijs leuk. Dus laat het weten via de NPO Luister-app. Dus waar ben je of waar ga je heen op vakantie? Nou, misschien kun je nog wel een boot gebruiken. Zou zomaar kunnen. Dan kun je terecht bij Billy Dans, want hij plaatste een foto van zijn boot. Die staat namelijk te koop. Met een serieus bod ben je welkom in zijn DM. Ja, we zijn van alle markten thuis, hè. Je hoort hem zometeen trouwens ook met Mart Hoogkamer. En dat met Grappie en Sappie. En er mag niet gedronken worden op de boot. Dat is één ding wat zeker is. Nou, Chris Bauer die zingt ook. Maar hoe ging dat liedje nou ook alweer?

0: want ik zie alleen maar amore. Hop, hop, hoppa!
1: En deze week is Hartslag van je Heupen van Mike Versteeg.

0: eventjes aan wennen. Dat ik het keer zelf niet ben. Demi, gefeliciteerd. Die drinkbeker die gaat naar jou toe. Onderweg op dit moment met je ouders naar Spanje. Ik kom eraan, zeg je. Dries Roelwink tijdens Goed Du Soleil.
1: Je foto naast mij op

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat een file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door de werkzaamheden.
0: Emily Sleven.
3: Nee, hier verder geen werkzaamheden. Nou, wel voor het pand. Want er staan allerlei. Ja, wat staan er eigenlijk? Allerlei bouwmaterialen. Ik weet niet wat ze hier allemaal gaan doen. Volgens mij een circusbouw of zo. Maar

Ja, inderdaad. Ga maar gauw weg, hoor. Maar op volle toeren doen. Ja, ze zijn er allebei bij in Zwolle tijdens het muziekfeest op het plein volgende week. Kino van der Graaf hoorde je namelijk met ciao, doei, adios en houdoe, maak ik ervan. En Jannes hoorde je hier ook op NPO Ster NL met, ja, volgens mij heb je het gehoord, ga maar weg. Nou, mijn naam, dat is Emily's Leven. Gelukkig nog steeds om 11:08. Danny de Munk, die hoor je zometeen met Ik voel me zo verdomd alleen. Blijft zo'n lekker nummer, hè. Maar eerst Xerxes, die zingt over iets waar we tijdens de hittegolf allemaal vaker geweest zijn dan normaal. Waar is dat dan? Nou, bij

getipt. Ja, voor de lijst. De NPO, Sterrenel, top 25, de lijst der lijsten. Helaas is ze er nooit ingekomen. Ja, dat is jammer. Maar ja, zo gaan die dingen eenmaal. Zometeen hoor je Frans Duits. Maar ja, momenteel is iedereen druk bezig. Komt er dan nog een vijfde topper? Gaat dat dan gebeuren? Ja, sommigen zeggen Mart Hoogkamer. Ja, er worden verschillende namen worden er genoemd. Mart staat er ook wel redelijk open voor. Maar hij heeft eigenlijk gewoon zelf gesolliciteerd. Ja, zou ik leuk vinden.

0: Jill Smit en Frans Bauer op NPO Ster NL met Zij hoort bij mij.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: Nou, niet echt het ritme van de trein, want ja, de vertraging met de trein, dat is natuurlijk niks nieuws. Vorige week was er heel veel vertraging door de warmte, maar in Limburg heb je deze zomer heel veel vertraging door iets anders, namelijk door dassen. Ja, omdat daar rondom de spoorwegen rond Heerlen allemaal ja, dassenburchten kwamen, gaat ProRail nu een soort van damwand bouwen. Kunnen er 40 dagen geen treinen rijden. Ja, alles voor de diertjes. Succes daar. Limburg hoor je zo van Roanesse. Maar eerst Laura Heijgen.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Op de vrachtauto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek, 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunette, 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel na een ongeluk. Er is een auto met caravan geschaard. De weg blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot 1 uur. De westbuis blijft altijd nog dicht tot 2 uur voor het opruimen. Tot die tijd omrijden via Antwerpen.

Afgelopen zaterdag is hij getrouwd. Een dag daarvoor zat hij trouwens nog ergens op de radio. Somewhere in the Netherlands. Bij mijn goede vriend Jan Paparazzi. Ik heb het over Henk Dissel. Zaterdag dus getrouwd. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Henk. Ik heb het ook al online gedaan. Even een chat heen en weer. Nieuwe single van Henk Dissel heet Waterpas.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keer.

0: Klein.
1: Ladies and gentlemen.
0: De Engelstalige Krent.
2: Donderdag editie van de Kort en Klein Show met Cornelis Klein uit het pittoreske Kaatsheuvel. Thomas Bergen, Als je de keuze had, is zijn nieuwe single. Ik vind het echt een rammer.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 160 kilometer file in het land, dat is behoorlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arensveen, 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Bodegraven en Utrecht over de N11, de A12, de A2 en de A9. Het is een heel eind. De andere kant op is de weg ook dicht. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 50 minuten vertraging. Daar kan je makkelijker omrijden. Pak de A44 richting Den Haag. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is daar dicht. Kan staan een kapotte vrachtauto. A50 Arnhem-Os, een kwartier vertraging bij Ravenstein. En de N62, Borselen-Belgische grens, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Je zal moeten omrijden en dat is een heel stuk via Antwerpen.

0: rokerig en hot. En het is altijd hot in Texas.
1: Onze tante uit de Jordaan wordt de Westen niet misslaan. Heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt. Ze verliet de grote stad.

0: op Sterren NL met hart en ziel. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Hebben we zometeen nog een vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat? Jazeker, draaien we elke dag in het tweede uur van de show. En muziek van Kido van der Graaf. Waarom nou niet kleuren? Komt eraan na deze.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat 250 kilometer file. Heeft deels te maken met de afgesloten A27... waardoor het onder andere heel druk is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam die was dicht bij Hoogmade. De weg wordt nu vrijgegeven. Er was daar een politieactie gaande. Je hoeft dus niet meer om te rijden en er komt een beetje beweging in daar. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos moet je ook rekening houden met een kwartier vertraging. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk.

0: NL.
1: Ik zal nog een keer uitleggen hoe het zit. We meten die cijfers elke dag, 24 uur achter elkaar. En net voor 3 uur worden de cijfers bekendgemaakt door de Stichting Nederlandse Top 40. Apotheose hoor je morgen tussen 2 en 4 bij Jan Paparazzi in de top 25. Meest gestreamd, meest gedownload, het meest gedraaid op de Nederlandse radio. En het meest bekeken via YouTube. Dat vormt de top 3 om 3.
0: De top 3 om 3.

0: NL vanaf 4 uur, de Jan Paparazzi Show. Jan is ondertussen in de house. Hallo Janneman! We gaan zo meteen even babbelen, even kijken wat hij in de show heeft. Maar nu Davy van der Sluis.
1: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

En heb je even voor mij. Eigenlijk begonnen dit spektakel als zijnde een B-kantje. Dat is ook wel toevallig, hè? B-kantje dus voor Frans Bauer. Loeshoe, dat wordt de nieuwe single van Marco Schuitmaker. En dit is de huidige hit van...

Wally Wolter-Kroes. Zometeen een prachtige ballade van Wolter. Ik ben je mooi, komt eraan. Maar nu in de dubbele dosis. De huidige hit van Wolter-Kroes. Route du Soleil.

0: dubbele dosis. Daarvoor de huidige hit Route du Soleil. Ik zei het al, hij komt eraan. Living Legend, Jan Paparazzi. Zometeen vanaf 4 uur op de nummer 1. Janneman, goedemiddag.
1: Cornelis, één vraag aan jou. Ja? Heb jij het niet te koud in je korte broek?
0: Ik heb het wel koud in mijn korte broek. Nou, ik moet zeggen, ik heb ook een polootje aan. En ik had het vanmorgen zo koud. Ik heb net een trui aan gehad. Ja? Een Sterren NL Vest heb ik aangetrokken. Ja. Maar ik ga nu zometeen weer naar huis. Als het goed is, komt de zon er zometeen weer door. Dus
1: ik hoop het wel voor je, want
0: even,
1: anders is het afzien, Cornelis.
0: Een buitje voor de moestuin, Janneman.
1: Oh, dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk, natuurlijk. Ja.
0: Zeg, wil jij nog iets hebben aan mijn moestuin? Bijvoorbeeld
1: een courgette. Ja, een is natuurlijk altijd... dat zijn van die grote mooie groene jongens die jij hebt.
0: Zeker, ja. Dat is wel lekker voor een soepje.
1: Ja, zeker, absoluut. Ja. Okay. Graag mee innemen morgen.
0: Wat wil jij hebben? 2 of 3?
1: Doe nummer 2.
0: 2 is goed. Oké, okay. Wat zit er in de show?
1: Rammetje volle show. Weer of geen weer. Ik ben zelf in de pantalon, om het zo maar eens even te zeggen.
0: Echt waar?
1: Ja. Een pantalon, een spijkerbroek in dit geval. Wat heb ik? Tol Hansen, 4:15. Hele mooie plaat. Mensen, wat de mensen ga ik draaien van Tol

0: Hansen. 17:15, Benny Nijman. Hij bezingt de vele facetten van de kleur rood in een mensenleven. En even een 18:30, 19:30, half zacht, met een plaatje van een groep uit Wieken. Dat is een buurtschap in Gelderland. En die hebben ooit in de jaren 80 een plaat gemaakt met een A-kant, het Wiekense volkslied. En de B-kant daarvan heet Mississippi. En die ga ik draaien in 17:30, half zacht. En dat is een beuker. En Romana komt eraan natuurlijk zometeen.
1: En het is geen cover van Pussycat.
0: Nee, het is echt een andere Mississippi. Oh, ja.
1: Spannend.
0: Ja.
1: Het begint allemaal om 4:00. Living legend Jan Paparazzi hoor je hier met de Jan Paparazzi Show. Oh.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al 500 kilometer file. Onder andere veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Hoogmade 25 minuten oponthoud. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht, kost je een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Moerdijk. Ook daar is een ongeluk gebeurd en ook daar is een rijstrook dicht. Jan.

zin in, heb je al gehoord zeker. Het is vandaag de 2 juli, 2 juli. Ik had vroeger een tante die was jarig vandaag. Tante Ada, die is al jaren geleden overleden. Niet oud geworden. En dat doet me altijd denken aan 2 juli op de een of andere manier. Dat is een datum die je dan nooit vergeet. Nou goed, heb je ook een jarig in de familie? Laat het even weten.

Eigenlijk hier bij Sterrenel Radio. Niet zozeer vanwege de bezuinigingen, dat maakt me niet zoveel uit. Dat ik niks in doe in de koffie, maar gewoon vind ik het lekkerste een zwart bakkie. Tegen 4:30 aan met een rosé drinkende loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst. En die plaat draaide ik voor Eleonora Hendricks. Mooie naam. Zij woont in Delft en ze wilde die plaat graag horen voor haar vriendin Ingrid. Dan heeft zich een andere Ingrid gemeld, Ingrid uit Bunschoten. Die zegt, Janneman, zou je mij een plezier willen doen met de plaat van John West, Het liefste jouw blik? Want dat is de plaat waar wij vandaag 10 jaar geleden op getrouwd zijn. Mijn man en ik. Oh, wat leuk. De openingsdans was jouw blik. Jouw blik. Oh, ik zie het wel een beetje voor me natuurlijk. Hè. Zo'n openingsdans op zo'n bruiloft. Ik heb dat zelf natuurlijk nooit gedaan. Dat is niks voor mij.

0: het werd de hele week hier bij Sterrenl Radio. En terecht, want zijn lekkere platen, zomerse platen, hartslag van je heupen. Wat gaat hij morgenmiddag doen? Hij komt morgenmiddag binnen in de top 25, dat weet ik wel. Dat heb ik ergens gezien, zien liggen, dat ding. Want dat is wel een feit, lieve dames, beste heren. Daarvoor hadden we Vakantievlinder van Haik. En dat is een plaat die Henk van Reest heeft aangevraagd. En dat is een plaat die Lucas van Leeuwen, die regelmatig hier op deze zender te beluisteren is als mensen op vakantie gaan. Als ik op vakantie ga, want ik ben er even een paar dagen niet, dan valt Lucas vaak in. En die is altijd fan van de groep Haik. Die bekennen van de hit Lekker in de Zon, die zomerhit. En ook van deze plaat Vakantievlinder. Mooie plaat. En uit de top 25 natuurlijk onze grote vriend Gerard Joling. Gerard hoor je altijd bij NPO Sterrenl Radio. Zijn laatste hitsingle heette Niet voor één keer. Staat in de top 10 van onze top 25. Even hallo zeggen tegen Reinie Bodaar, tegen Ria Smeets, tegen Dini van Haren en tegen Helga de Ruiter. Vier dames achter elkaar in de show van Janneman. Dank dames voor de mooie complimenten en een plaat uit de jaren 80 of die wil draaien. Ga ik zeker doen, aangevraagd door Rob Korevaar. Wat is dit goed? Dit is voor zijn vriendin Lisette. Hun favoriete plaat. Het goede doel. Met open ogen.
1: Van een

0: magnifiek, of niet?
1: Ja, magnifiek.
0: Uit de top 25, Frans-Duits, de topper uit Tiel. En lange Frans. En hey Fransie, Tour de Fransie, de plaat uit de top 25. Leuk gedaan, lekker op tempo, hou ik van. En daarvoor hadden we ook nog met open ogen van het goede doel. Goede plaat is dat, hè? Ja. Mooie teksten. En dan de dagelijkse plaat van Tol Hansen. En Tol zingt hier Mensen, mensen, wat de mensen...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dus onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal. De vertraging is ruim 3 kwartier. Het komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de vertraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.

weten. Na het voetbalgeweld van de afgelopen weken met Harry Vermegen. De nieuwe single nu van Stef Ekkel gaat non-stop door. Bij de kogelronde kan je naar het kampen. De klok tikt maar door. De nieuwe Stef Ekkel. En daarvoor hadden we Martje. Hij nam een duik. Hij ging zwemmen. In de Bacardi Lemon. Hij liever dan ik. Even kijken. Wat hebben we hier? Sigrid Kempen in Deventer op deze baan wil draaien voor haar mannetje. Marcel de Groot.

bij Jari Hellegers. Bam, bam, bam, de vlam in de pan, zijn nieuwe single. En daarvoor hadden we Jannes, blijft onze liefde een geheim. 6:10, iets te laat, maar goed. Dit is de dagelijkse plaat van Benny Nijman. Aangevraagd door Danielle Kroes in Rotterdam. Zij vroeg om Benny Nijman vandaag met Groot.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna een uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderloo ruim een kwartier.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: van verdriet.
1: Het is een mooie plaat van Bluff, maar ook een beetje een showstoppertje, vind ik in alle eerlijkheid, hoor. Wat zou je doen?
0: Zou je doen?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Applaus dan maar voor de liefhebbers en voor de rondje applaus. En daarvoor hadden we van mij alleen van Jeffrey Heese, de man van Loco Loco uit onze top 25. En Baas Brees, hij was op tijd voor deze single met Van mij alleen. En ook nog Guus Meeuwers en Donder en de Bliksem op de dampende donderdag bij Sterren en Radio. En bewolkte donderdagmiddag en een donderdagavond met een buitje in Hilversum. Maar

Vinden we ze terug morgenmiddag in de top 25. Dat is best bijzonder, want afgelopen week gingen ze omhoog van, uit de hoogte van 7 tot nummer 6 in de top 25. Boevenpad, Sven Versteeg en Lange Frans. En morgenmiddag maken ze een gevoelige tik naar beneden, deze twee heren. Met Boevenpad. En daarvoor hadden we Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Ze was hier gistermiddag. Was buitengewoon gezellig. Heerlijk, ik hou van Sineke. Geweldige vrouw. Super. En ze kan gewoon nog over straat. Zei ze, als ze ergens gaat eten of zo in de bos of in Nijmegen. Als ze in de bos, de Korte Putstraat, ergens gaat zitten. Dan, zolang ze niet op de bar gaat staan, zei ze, Jan, kan ik alles nog doen in Nederland. Dat is een mooie wetenschap, hè? En dan twee plaatjes na 6:30. Ik ga een plaat draaien uit mijn eigen collectie van een groepje uit uit Wijchen. Wijchen, dat is een plaatsje, een buurtschap eigenlijk. En dat ligt in de Achterhoek in Gelderland. Ik hoop dat het niemand beledigt nu, want het ligt allemaal heel gevoelig altijd als het niet de Achterhoek is, maar Twente. Maar bij mijn weten is het Gelderland. In Gelderland, daar komt dit gebeuren vandaan. Deze groep, ze noemen zich de Sound Selection. En ze komen uit het buurtschap Wijchen in Gelderland. En ze maakten deze plaat in 1984. En dat is heel gek, want het plaatje heeft natuurlijk twee A-kanten, het singeltje. De ene kant heet het Wijchens Volkslied. Kijk eens aan, daar ga je al. Ja, dan weet je natuurlijk, dat wordt geen nummer 1 in de top 40. Want dat plaatje wordt niet overal verkocht. Maar het gaat om de B-plaat, de B-kant van die single. En die plaat is op Corduroy Records uitgebracht destijds. En dat is echt een piratenklassieker geworden. Het is een bijzonder goede plaat. De plaat heet Mississippi. En dan denk je misschien aan Pussycat en Mississippi. Maar dit is echt een hele andere Mississippi. Het is ook niet Miss Mislippi van Toos en Cor uit Utrecht. Nee, die gaan we ook nog een keer draaien binnenkort. Maar het is Mississippi van de Sound Selection. Echt een piratenklassieker. En een plaat waar je altijd vrolijk van wordt. Maar de monddoeken altijd van omhoog gaan, uit 1984. Plaatje is duur als je het wil kopen op internet. Na een tientje of 5, 6 is dit al gauw wat je ervoor af moet tikken. En dan niet voor de A-kant, met alle respect voor het Wijchens Volkslied, maar dan voor de B-kant. Mississippi. Gemaakt en gezongen door de Sound Selection. Ben je nieuwsgierig? Radio harder, want daar gaan we. Op deze donderdagavond in de dagelijkse radiorubriek.

Komt een nieuwe plaat aan van Monique Smit. Heel binnenkort hier al bij SterrenNL Radio. Dit was van een paar jaar geleden. Het uitnodigende, maar ik moet de uitnodiging afslaan. Blijf jij vanavond. En daarvoor hadden we Hans en Thomas met het hele mooie, gevoelige. En het toepasselijke Ik Denk Aan Jou. En daarmee...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.

Bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, eindtoets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken. En 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Hij was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.